0: 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
1: Oké, beste luisteraars, tijdens een bijeenkomst in No Limit ontmoet ik een lieftallige dame en ze gaat vertellen wie ze is en waarmee ze bezig is.
2: Mijn naam is Sandra Velten. Op Centrum Eiland Eiburg, daar zijn 27 straatnamen vernoemd naar verzetstrijders. Ik verzorg daar de wandeling. We lopen samen met mensen die graag willen weten wat de straatnamen die ze zijn vernoemd. Dan loop ik door 9 straten en ik vertel over de verzetstrijders en de martelaren. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en aan het eind krijgt iedereen een kaart mee, zodat hij daarna zelfs ook nog een keer alleen de route kan bewandelen.
1: Wat een prachtig initiatief. Wiens idee is dat en hoe komen ze erop om die straten te benoemen naar verzetstrijders en martelaars?
2: In 2019 heeft Femke Halsema, onze burgemeester van Amsterdam, die heeft toen verteld dat er 27 straten vernoemd zouden worden naar verzetstrijders en martelaren tijdens de slavernij en ook daarna. Ik kan wel een paar straatnamen opnoemen. We lopen langs de Virginiastraat, Kwasiba-straat, Trimurti-straat, dat is vernoemd naar een verzetstrijder uit Indonesië. Maar ook Doedel doen we aan, daar vertel ik ook wat over Doedel. Even kijken wie nog meer, Batimura bedoel ik, verzetstrijder ook in Indonesië, de Molukken. Eens even kijken wie nog meer, Anton de Kom, Tula en Papa Koenders. Even kijken wie nog meer. Merdeka-gracht. Dit jaar doe ik er 9. Ja. We zijn vorig jaar begonnen. Dit jaar doe ik er 9. Nog niet alle straten zijn bestraat. Dus we kunnen nog niet door alle straten heen lopen. Mm. Maar volgend jaar doen we weer 9. En het jaar daarop doen we de rest.
1: Oké, okay, voor de luisteraars die dit horen en misschien willen meedoen of meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
2: Ja. Informatie kunt u vinden op Hallo centrumeiland.nl. Daar kunt u de data zien wanneer de wandelingen zijn. En zaterdag 4 juli om 1 uur is er weer een wandeling. En we beginnen bij Gebouw Vrijheid. Dat is op de hoek van de Virginiastraat en de Van Gamerenstraat.
1: Oké. Okay. En als er mensen zijn die misschien in contact met u willen komen, is dat mogelijk?
2: Ja, zeker. U kunt dus kijken op Hallo Centrum Eiland. Daar kunt u zich opgeven. En als u niet in de gelegenheid bent om u op te geven, kom dan even voor 1 uur en u kunt gerust meelopen.
1: Prachtig. Heel veel succes. En het is een mooi verhaal die we zeer zeker gaan uitzenden een paar keer, zodat mensen gaan kijken naar wat in Eiburg gebeurt.
2: Ja, overigens, zaterdag is niet de laatste wandeling. In september hebben we weer een serie.
1: Oké. Okay. Succes met het mooie project.
2: Dank u wel.
1: Dag.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.

0: 30.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ja man, ik had nooit gedacht dat het zo ver zou komen. Today is the day. Ready or not?
1: Best man. We ready?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden.

0: Zover het radionieuws.
1: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen al de dagen van je leven? Wat is daarop uw antwoord?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Markt.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn.

0: oneindig. En dan heb je ook abrog, kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij abrog schoonmaak. Je hebt naar ijari, iwan kring, iderm, iwan kring, iwan wassas, koto, iwan wassa, also. Van mijn inzijver, also, schrijf de mee city. Dan neem je contact op met abrog schoonmaak. Verder heb je nog abrog import. Iwan syntax, zij wan syntax. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan syntax. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meeste komt die you. Ja? En dan heb je ook nog abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi. Dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yes, laten we de Heer alles geven. Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Halleluja, deze morgen heffen wij onze stem op naar de Heere.

Amen, amen. Favor is around us like a shield this morning. Ja, Gods genade is vanmorgen zeer genoeg voor ons, want het wikkelt ons als een deken, als een scherm om ons heen. En weet u, lieve mensen, laten we dankbaar zijn wat we ook voelen. Als ik u zeg, ik wil niet te veel over mezelf praten, maar ik hou ervan om zelf voorbeelden te geven, om u te laten weten hoe groot God is. Als u weet dat ik heel slecht geslapen heb vanwege een hoofdpijn, een verschrikkelijke hoofdpijn, tot misschien 13 minuten geleden wist ik niet of ik, laten we zeggen 14 minuten geleden, wist ik niet als ik hier zou kunnen zitten vanmorgen met u om u te vertellen hoe groot en hoe goed God is. En weet u,

Soms krijgen we niet wat we de Heere vragen. Geloof me, ik ben er ook één van. Ik krijg niet alles wat ik de Heere vraag. Maar de Heere geeft me op het moment wat ik nodig heb. En vanmorgen had ik gezondheid nodig om hier te kunnen zitten, geliefden. En daarom wil ik u vertellen dat ook bij mij niet alles vlekkeloos verloopt. En gelukkig maar, want misschien zou ik naast mijn schoenen lopen. Misschien zou ik u niet behoorlijk kunnen toespreken. Ik zou misschien geen tijd voor u hebben, want ik zou andere dingen doen. Maar ik ben God dankbaar deze morgen dat ik, ondanks ik niet behoorlijk heb geslapen. En ondanks ik nog steeds lichtelijk de bonk voel in mijn hoofd. He, echt een bonkende hoofdpijn. Mensen, dan nog ben ik hier om u te vertellen. Misschien niet zo krachtig, maar wel heb ik nog volume in mijn stem om aan u te vertellen hoe groot en hoe goed God is. Weet u, het leven is kort, maar laten we ons hoofd buigen. Huh? Vader in de hemel, wij danken u voor wie u bent. Wij danken u voor de goede nachtrust. Vader, sommigen van ons hebben misschien niet goed kunnen slapen, om wat voor reden dan ook, o mijn God. Vader, toch, Heere, wil ik u deze morgen danken. Als niemand u wil danken, Heere, ik wil u danken. Want ik heb uw hand al in mijn leven gezien en uw hand is in mijn leven. Uw onzichtbare hand, Heere, is zo machtig in mijn leven. In dat van mijn omgeving. Dat van mijn werkgever, Heere. Dat van mijn naasten, mijn collega's. Vader, mijn buren. Vader, de mensen die luisteren. De mensen die daarna gaan luisteren. Vader, ik dank u wel voor wie u bent. Vader, ik geef u alle lof en eer. Mijn God, ook binnen mijn familie is uw onzichtbare hand groot, mijn God, Heere. Vader, ik kan niet vertellen wat u voor de andere mensen hebt gedaan. Vader, maar ik kan wel vertellen wat u voor mijn gezin hebt gedaan, Heere. Vader, ik wil u danken. Vader, daarom wil ik een voorbeeld zijn, Masara. Mi wandewa ik sempre gide wang sang elas bribi. Tak no las bribi. Boy, lief geliefden, no las bribi. Tang hori stevi, gado e pikitap in ting. En ja, ook to me knap viswang wan liba pe mi wan abra bika afolok afarao ekonami baka maar me tanhori stevi omdat me bribi tak gado o opo asegi mi fu mi psa en dat nasa me begigi yu dim mante lobi brada nanga sisa mi no kontegi yu tak naso so bung yefeni te I dena ini masra en abung dat ineki so bung no so ibo for jiteng no so I minanga yu ubo aptrasa na wede ubo tura ubo fara ubo ei unobo apteng ma beptag gado grantangi fu amanten disi ondang same firi ondangs mi so lisi ma bif kouswari fa ping. Toch mi wantan gado grantangi. Grantangi salto. Dat mi mag sende uit via you kanaal. Dat mi mag doan sani, me leer wan sani. Me kiswa nyu hobby. Grantangi salto. Dat you gado gi you Mijn sap voet dat in Nederlands nog zat er aan het doen. Maar een mogelijkheid, dat ding. Een mogelijkheid voor ik kan op een doro die dem chuang voor de kong komoro bigi met dat gado grantangi voor dat. Mijn sheng lek mijn wakase in mijn su. Grantangi voor een mogelijkheid die ze dat die man ding ondanks me ede e hat me papa. Bisap tak tefuk mikba e dati dis gwe. Mame taki grantangi masra. Fu in ala sansa ye do. Den bigi sansa ye do. Des masa ye betere ala di. De wansa ye cha ye poorde uit alei de papa. En ye poorde na wi mindri. En fu
Futsa den kona you papa want you know one make delay moro so of ding and then tu sa den sa de bem tu akaba papa da ye take den puro uit alibida papa meta ki grand tangi fu ala sani papa trousen de wang sa mus libi sondro den geliefde so me condoler papa a famiri toulit slota of slota toulit papa nanga alasi fu de lobby papa de masra de omu papa me taki grand tangi a famiri dati en ala den tra famiri sa mino sabi sa mino kisi fiere papa me taki grand tangi tak iwan do dat giden papa grand tangi masra me gi ala grani en glory papa me taki grand tangi gide wang sang stap in at huwelijks bootje papa dat ide in dem boto papa dat tede dat ye chaden go na yoste lampe masra grand tangi fu sa ye do masra ala de baka jeng papa grand tangi ala dem chinsang abra go moro foroit papa go na wa moro he class papa de wang samus go wa yarche terug of wan jaartje vooruit, maar toch iets lager. Papa denanga ding. Gide moro krachti. Papa meka detak de roko tap tem tap a juiste niveau masra. En de wansan slaag, papa. Papa grantangi fu dati. Grantangi masra. De wansan apwang fesa, papa. Papa, we ef den teri, papa. Taki ik an dena apresi tu papa dang. Me begi papa dena nga ding. Segi en blessi den day. Papa, en misap tak yunus, you know a falak bungado. Wins uno kar yu masra. Ye de tap afstand e luku wi, e tiri wi, fu san no mit wi. You know a gentleman, ine jompo brokodoro. You know a kon fufuru, you know a kon bedriji. Ye knapu, e wakti telek yu berdoro. Dat na agado sami edini papa grand tangi for you grand tangi for ala sani sa yedu in Jesus name me begigi ala de one di siki masra we sort siki de abi if na herstel de herstel masra giden krachti in den bonyo papa wana drapi ye fir ers tak iswaki dat i bonyo actually in a opo knap in a opos dong krachti no denai ni papa me begi giden krachti de ones I herstel de ones I siki masra make den spira papa kon stevi baka ook to de ones I herstel papa de ones I siki denanga den papa fu siki no moro ding fu den apo eripipeng dat nasa me begi giden papa mino sap no ones mananing papa ma you sap denaning papa you sap suma ap you yepi tranga fa no do amante ndisi papa so srefi me pot mi srefi ondra begi disi masra me begi dresi mi ede masra fo mi kan do avroko disi fin tapon fin fasi dat nasa me begi masra papa and the ones I gonna care kiti de masra if you santa ye de drape masra mama masra bless anyone pidi wang gomiti toti wa masra grand tangi gi amu yuli a seven the moon fu ayari. Papa metaki grantangi in Jesus name. Me praise you beginning. Ya masra. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yes.

Ja, lieve luisteraars, hier ben ik weer. Hier ben ik weer en ik moet zeggen, ik wil God alle lof en eer geven. Ik moet God alle lof en eer geven. En niet omdat ik iets heb gehad. Niet omdat ik iets, maar weet je, voor het feit dat we nog in leven zijn, mogen we dankbaar zijn. Ik heb een topic vandaag. En ik moet zeggen, helaas heb ik ook daarmee te maken gehad. Of misschien ben ik er nog in, maar ik weet het niet. En, ik wil tegen u zeggen dat de Bijbel specifiek praat over. Ik ga mijn muziek ietsje minder luid zetten. Dat de Bijbel praat over zonden als jaloezie, laster, roddel, leugens, hoogmoed en verdeeldheid. En altijd wanneer de Bijbel daarover heeft, dan is het niet tot een specifieke groep, maar tegen ons allemaal, mannen en vrouwen. Lieve luisteraars, het is eens van dus het is verschrikkelijk pijnlijk om de vormen van gebrokenheid te zien bij ons mensen. En ik ga een beetje categoriseren om ons duidelijk te maken dat we bepaalde dingen achterwege moeten laten. In het leven merk ik ben vrouw, en merk ik dat vrouwen over het algemeen niet, je hebt zo, ja, ik ga het even algemeniseren. Dus dat betekent dat ik er dan ook bij ben. Maar nee, ga het niet zo doen. Ga het niet zo doen. Dat is niet wijs. In het leven komt het voor dat sommige vrouwen elkaar niet opbouwen, maar afbreken. En gaat u na? Het is wereldwijd zo. Wereldwijd. We ondersteunen elkaar niet. Tegenwoordig van social media, dan breken we elkaar af. Achter schuilnamen. Een moeder die misschien haar kind. Ze plaatst iets moois. Ik ga een voorbeeld nemen. Een moeder had een jonge dame. Die had een vlog gemaakt van haar zieke zoon. Haar zoon had een spierziekte. En die jongen is inmiddels overleden. En ze had zo een openlijke vlog gemaakt waarin ze haar dagelijks leven met de buitenwereld deelde. En die jongen kon niet recht zitten. Die jongen moest de hele dag gedragen worden. En wauw, de manier hoe iedereen, maar bovenal vrouwen, moeders, reageerde op die dame, die jonge dame. Heb je niet gezien? God bestaat niet. Ik weet niet waarom je gaat werken. Je bent lui. Die zit dat. Een heleboel gekke dingen. Waarbij ik me afvraag: zijn het echt vrouwen? Terwijl de Heere van ons vraagt: help elkanders last te dragen. Mannen doen het ook, maar in mindere mate als vrouwen. Het is een topic die ik heb moeten doorstaan en ondergaan. Ook ik heb het moeten ondergaan. En ik kan je vertellen, we hebben zo op school, hebben we elk jaar hebben we een thema, meiden venijn. En ik zeg je eerlijk, ik zie het ook bij volwassen mensen.

Mannen die spreken dingen doorgaans, over het algemeen, spreken mannen dingen met elkaar uit. Of de fitty, de brokkofitty, bam, en het is klaar. Vrouwen, wiens, sang, jarif, ting, de nasa nete. De lobby, je haar, je troesel. En niet gewoon op de man af zeggen van dit, dat zo. Nee. Zij zie de koekeloer, de eie weet precies wanneer het over je gaat. Wees in een jere zijn intakkie. Alleen het feit dat oude theater was en de alles maar woeps. En terwijl God van ons vraagt, dek die ander probleem. Help elkander zijn last te dragen. En dan hoeft het niet alleen met geld te zijn. Want kijk, ik persoonlijk, ik kan echt niemand helpen met geld. If mi abi, dan wil ik het met je delen. Maar if mi nabi, dan man praat aan mij. Ik kan niet. Dus mijn enige tool, krachtige tool die ik in handen heb, is gebed. Ik ga voor u, man of vrouw, of ik je nou ken of ik niet ken, als ik van je situatie hoor of lees, of ik heb het gezien op tv, ik ga ervoor op de bres. Dat is mijn krachtigste wapen, gebed. En wat er daarna gebeurt, komt de Heer mij niet vertellen. Maar ik geloof in een goede afloop. Een goede uitkomst. Of het nou levend of dood is, ik geloof in een goede uitkomst. Behalve als een kind vermist is. Dan wil ik liever niet dat het kind dood is. Maar ik wil ook niet dat het kind wordt mishandeld en verkracht en misbruikt en weet ik veel. Dus dan is het enige wat je denkt van, Heere, help. En als je kijkt, lieve mensen, hier spreekt een vrouw die het zelf heeft moeten ondergaan. Dus ik weet waarover ik praat. Ik vertel niet iets zomaar. Dan, het doet pijn om te zien dat wij elkaar niet ondersteunen. Het doet pijn om te zien dat doorgaans, hè, over het algemeen, zijn we echt een ras die elkaar afbreekt. Atrawan kutaki asma aben bou na infasi. En akrosi nos dolek fas dona yuleki you go miki srefi kotrawan popchi. Dus natuurlijk denk je bent moeders mooiste. Lip atrawan, complimenteer atrawan. Ik persoonlijk, ik complimenteer mensen. Omdat ik weet wat een compliment allemaal kan doen. En soms, zo lees ik mijn moeder zei altijd, ik bunte dong. Want ik wil dingen uitpraten, is het klaar. Als volwassen vrouwen, geestelijk volwassen mensen, laten we bij elkaar zitten, nee Carmen, dat en zo, en dan is het klaar. Maar dat is het leven niet. Dus ik raak geconfronteerd met bittere mensen. En ik moet er aan geloven dat het zo is. Terwijl God ons lief heeft. En die discipel vroeg aan de Heer. Maar Heer, hoeveel keren moeten we vergeven? En de Heer Jezus zei van 7 × 70 keren. Dus Timmy, dat je mis hebt, dat is 490 keer. Maar mensen, if you got oras aan dat bij, dan heb je geen gelukkig leven. En ik zeg je eerlijk hoor, money mino abi, maar ik ben gelukkig hoor. Ik ben heel gelukkig. Af en toe, dan raak ik teleurgesteld, raak ik. Maar ook volgens mij in mezelf, want het zijn mijn verwachtingen die mij teleurstellen. Het zijn mijn verwachtingen. Dus dan kan ik het niet gaan projecteren op een ander. Het is van belang dat we woorden niet gaan gebruiken als wapens om elkaar af te breken. Toch? Want jaloezie is een ziekte waarvoor geen ene app

en me kasma moeilijk. De persoon wil niet dat u vooruit komt. En gisteren was ik zo van vermoeidheid. Lag ik tot een bepaalde tijd nog in bed. Op een aantal lezen, maar toch. Temikba, mego dombaka. Dan. Ja, dan zat ik op mijn telefoon. En dan kreeg ik plotseling een berichtje. Gewoon niet. Je nou toch die reclames die voorbij komen. En dan. Gaf iemand een eye-opener. En ik heb echt geluisterd. Want degene zei. Ben je jarig? Hou het voor jezelf. Ga je trouwen? Doe het in stilte. Ben je geslaagd? Vier het in stilte. Ben je een heleboel dingen. En waarom zegt diegene? Nou, diegene zegt, niet iedereen is blij voor je. Niet iedereen wil dat je vooruit komt. Toch? En ik kon me daarin vinden. Maar als kind van God zeg ik, dan leef je eigenlijk in een beperking. Dus want ik zeg, ik kom me daarin vinden, maar ik ga het niet doen. Ik bazuin wat God voor mij heeft gedaan. Lek van die man ding, mi wiki mi edebe had mi, en tenangano mi edebe had mi, maar nee, had mi zo in a proportie van be had mi, dat mi behoor mi edebe, dus ik ben skroeven loso. Zoveel hoofdpijn had ik. Hoofdpijn dat me begin kreeg. Zoveel hoofdpijn had ik. Maar God blijft goed. Ik heb het ook gezegd, Heere, wat er ook gebeurt. U blijft goed. U blijft liefdevol. Dus lieve mensen, laten we echt met de dingen van God bezig zijn. Laten we alles geven aan God. En ervoor zorgen dat, ja, we dankbare mensen moeten zijn. Anders is het ook abi dat grond op om jere. Toeslaag dan grond op om jere dat koeslaag. Ook tot aan een gebon. Natuurlijk hoef je niet alles, want dat doe ik ook niet. Ik zet niet alles buiten. Maar laat mensen weten dat u ook mens bent van vlees en bloed. Dat je vieren toe. Snapt u? Dus laten we elkaar, laten we niet jaloers zijn op elkaar. Likva, ik ben de afgelopen dagen, heel eerlijk, ik was zo moe. Ik kon niet echt mee gaan met de stroom. Dus

Het was de afgelopen dagen voor mij heel erg druk. Heel, heel erg druk. Te veel prikkels. Dus ik moest even eruit stappen. Dus ik heb bepaalde keuzes gemaakt om niet naar bepaalde plekken te gaan. Ja. En ik moet zeggen, ik heb er geen spijt van. Want ik ben een beetje, niet helemaal, een beetje uitgerust. Ik heb nu vakantie. Dus ik ga van mijn vakantie gebruik maken om uit te rusten. En een beetje te gaan reizen. Leuke dingen doen met mijn gezin. En ja, God alle lof en eer geven. Agomi bumeta gado grantangi. Di mante minu bema sakatrapu gagorong. Mita gado winsang. You bung. You bigi, you santa e you warti masara. Mina ap no one momentele wam chinto tip chinsreve for me no de want. Mina bakrakti mi e de hat mi. Laten we dankbaar zijn. Als uw broeder of uw zuster het goed maakt, wees dankbaar voor diegene, no. Biggie gang. No jarusu nintap. Als ma op een vereniging. No winsie voor een vereniging broko. No chat twist. No go in een vereniging voor go chat twist. Go tak tak sani. Blijf daar weg. Laat die mensen lekker hun ding doen. Desma, asma abe organisatie, no go misdragi. Maar laten we elkaar ondersteunen. If inoman duanga sensi, dan biggie gang. Me gado jen krachti, nanga kennis, nanga mogelijkheden. Fu akanchara a atori sa a poti a baby thing that akan gromoro. Laten we geen leugens gaan verspreiden. Je hebt iets gehoord. No brocha se direct. Laat de familie het doen. Laat de familie het doen. Zoals ik het toen ik van een bepaald persoon iets vernomen heb. Mina brocha se. Mi wachti. Teleki, mi luku dat, hey, ik heb tot nu toe nog persoonlijk heb ik nog niks van de familie vernomen. Maar toch, ik heb het benoemd omdat dit op waarheid berust. En ik ben blij dat ik een bijdrage mocht leveren. Want diegene is ook trouw aan Radio Oppo Ai. Dus dan kan ik ook niet doen alsof ik het niet weet. Soms krijg ik dingen ter oren, maar no alles aan mijn manchari. Ik moet voorzichtig zijn, want mijn noan is machami ga tak tak san woyo. Go put me in probleem. Maar het is goed om elkaar te ondersteunen. Vertel geen leugens. Laten we zeggen, microfoon en laptop hebben ruzie. Dan waarom moet telefoon gaan bemoeien terwijl telefoon niks weet? Maar omdat telefoon familie is van laptop of van tablet, dan als ze het roepen, dan gaan we leugens maken om die ander negatief te bekladden. Waarom doen we dat? Laten we daarmee ophouden. We zijn volwassen mensen. En ja, mijn moeder heeft me altijd geleerd, Carmen. En laat bigisma zijn, China bigisma. Den bijas ching. Maar de ching, den ap chingere in je fasi. In de heer welzijn, de heer brain is niet volgroeid. Ik zei altijd, mijn moeder zegt, je gaat altijd van het goede uit. Daarom heb je geen probleem. Omdat mino deso. Ik ga ervan uit dat we met z'n allen willen groeien. Dus daarom deze morgen. Laten we onze tong bedwingen. Want spreuken 31 mi preko mi lukera.
ik kan hem niet zo gauw. Ik kan hem niet zo gauw.

vinden. Maar daarin staat, leven en dood is in de macht van de tong. Asref mofo sa e blessina, asref mofo dat e vloek. Asref mofo dat e pritjang e pritim e pritin nang in tongo. Woorden die je al hebt uitgesproken. Kan je niet zeggen, ik neem mijn woorden terug. Dus laten we voorzichtig zijn. Hoe we met anderen omgaan. Ik moet het wel opzoeken, want ik moet het opzoeken. Ik heb mijn Bijbel niet bij de hand. Maar in ieder geval, laten we liefdevol zijn naar elkaar toe. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar geen pijn doen. Ja? Oké, okay. Ik ga zo meteen een ander lied afdraaien. The battle belongs to the Lord. Maar ik ga eerst dit doen, ja? Yeah?

Afrika, halleluja, werelddeel bedoel ik, Afrika, halleluja, overal waar we vandaan komen, halleluja. Al Indonesië, Pakistan, overal India, overal waar wij vandaan komen. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes.

0: Amen, amen, amen, amen. Ik kan heel diep gaan. Ik kan heel diep gaan. Maar laten we, het gaat niet om het diep gaan nu. Het gaat om mijn hartgesteldheid naar God. Mijn openheid naar God toe. Niet om u te laten zien wat ik kan en wat ik niet kan. Maar om God te verheerlijken. Om u te laten zien hoe heerlijk het is om God te dienen. Hoe heerlijk het is om God te dienen. Amen. Het nieuws gaat zo meteen van me overnemen. Dus ik zie jullie zo.
1: Dit is Radio Open Eye. Blijf afgestemd. We zijn zo terug na het nieuws.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

0: kama sisi kama boyo totolo.
1: Radio 7.9, maar radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en

tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

2026 presenteert Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Pacensi Familie uit Coroni, Suriname, The Melody Traveler, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipa Kadono, DJ Pack en MC Sibley. En een verrassing. Hosted by Oscar Sjaar en Mario Hiwak. Kaarten in de voorverkoop €30. Aan de poort duurder. En online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28. 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze Plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht. Maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de

0: Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordenvol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart. Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent. Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordenvol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart. Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson.

daarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemorgen, luisteraars. U bent verbonden met Radio Mart. En we gaan zo dadelijk starten met het programma Dat Ramio aan Action Sani. Verzorgd door dokter Greb, huisarts hier in Nederland. Mart is te beluisteren op Caribbean FM Salto. En in de ether op 107.9. En op www.radiomart.nl. Voor vragen kunt u naar telefoonnummer bellen 020-471-4291. Ik ben Lloyd Williams, ik verzorg de techniek voor dokter Greb. We gaan aanstonds wachten op de verbinding met de dokter. Moment alsjeblieft.

0: wederom een goedemorgen, luisteraars. U bent beland in het programma Datramia Action Sani, verzorgd door dokter Greb, huisarts in Nederland. We hebben dokter Greb aan de lijn. Goedemorgen, dok.
1: Ja, goedemorgen, Lord. Goedemorgen, luisteraars. Ik hoop dat ik goed te horen en goed te verstaan ben. En dit is weer Datramia Action Sani, twee wekelijks spreekuur van Radio Mart. Het is natuurlijk uw programma, dus als u vragen hebt, medische vragen, dan kunt u die altijd stellen. Het telefoonnummer is 020-471-4291. En het is wel een zonovergoten zaterdag, maar dat denk dat nu de meeste mensen zich opmaken om lekker op vakantie te gaan. Maar dan voor de mensen die en niet op vakantie gaan, gaan we dus beginnen met Datramiwa Aksiwasan. Waar we het vandaag over gaan hebben, is twee weken geleden belde een luisteraar, trouwe luisteraar, over wat is myelitis transversa. En ik heb toen kort iets gezegd, maar het lijkt me goed om daar vandaag de nodige aandacht aan te besteden. Laat me zeggen, het heeft verschillende termen, hè? Dus je kan praten over

0: transversale myelitis. En het is een zeldzame neurologische aandoening. En transversaal, dat betekent dat die ontsteking in de horizontaal, hè, in de ruggenmerg zit. En myelitis is niets anders dan een ontsteking in het ruggenmerg. En het ruggenmerg dat zit in ons rug, hè, en dan heb je dus de wervels die beschermen het ruggenmerg. En het ruggenmerg dat is eigenlijk waar alle zenuwverbindingen zitten. En ik hoor een echo. Ik weet niet als het een technische storing is, maar ik hoor constant een echo.
1: We horen geen echo, Doc.
0: Oh, ik wel. Oké, nu niet meer. Ja. Dus die ontsteking, die zit natuurlijk in die transversaal. Hè, wat ik zei, dat is dus horizontaal over het gehele ruggenmerg uitgestrekt. En dus die ruggenmerg is ontstoken. En je kan je voorstellen, daar zitten alle zenuwverbindingen. Ja, dus als je arm wil bewegen, dan gaat er een signaal naar je hersenen. En alle zaken, die beweging is een vrij complexe handeling. Staan er niet bij stil, je pakt even een pen en je gaat iets opschrijven. Maar dat gebeurt allemaal, die informatie wordt allemaal aangestuurd door onze ruggenmerg. Als daar een ontsteking zit, en dan kun je natuurlijk weten dat het bewegen van je armen, het bewegen van je benen, je kan gevoelloosheid krijgen, maar ook als we moeten plassen, als we ontlasting hebben, dat gebeurt ook via het ruggenmerg. En ook nog, zeg maar, processen wat we noemen het autonome zenuwstelsel, dat gaat ook via het ruggenmerg. Dat betekent bloeddruk, ademhaling, alles. Dus het is een hele, dat ruggenmerg is eigenlijk een vrij essentieel onderdeel van ons lichaam. We staan er meestal niet bij stil totdat er problemen ontstaan. Dan krijg je dat. En dus die myelitis transversa, dat is nogmaals, het is een zeldzame, zeer zeldzame neurologische aandoening. En net wat ik zeg, het uitzicht in zwakte van armen, benen, kan gevoelloosheid krijgen. Je kan moeilijk, omdat dus die hele, alle informatie die nodig is om te kunnen bewegen, die loopt via de ruggenmerg. En dan vraagt u zich af van, maar hoe komt het dat iemand, of dat je dit krijgt? Het lastige is dat we eigenlijk niet zo goed weten waardoor het ontstaat. Hè? Dus men dat mensen van patiënt dit heeft, dan gaan we natuurlijk zoeken van wat zijn de oorzaken en hoe kun je erachter komen wat mogelijk daartoe heeft geleid. En bij de myelitis transversa, daar weten we de exacte oorzaak niet. Vaak onbekend. Er zijn wel wat we noemen, het wordt vaak geassocieerd toch met een, wat we noemen een auto-immuunziekte of auto-immuunreacties. En auto-immuun, dat betekent dat ons immuunsysteem, het merg, de ruggenmergcellen aanvallen. En dan krijg je daar een soort heftige reactie in. Dus het is een soort oorlog die ontstaat in ons lichaam. En dan zie je dus dat de ruggenmergcellen, dat het lichaam, ons immuunsysteem, dat als lichaamsvriend. En dan krijg je dus daar een reactie van. En we hebben nog meer ziektebeelden die vallen onder auto-immuunziektebeelden. Die zaken als reuma, reumatoïde artritis, sarcoïdose. Hebben we ook een paar keer behandeld met u. En dat zijn dus, een soort oorlog krijg je in het lichaam. Maar we zien ook dat virussen, bacteriën, dingen als de ziekte van Lyme, hè, dat is dus wordt overgebracht door een teek, tekenbeet. En dat kan dus ook dat soort dingen, tuberculose, maar ook een bepaalde geslachtsziekte zoals syfilis kan dat soort zaken veroorzaken. Waarbij bij die myelitis transversa zie je dus ook neurologische aandoeningen. Dus zaken als wat we noemen multiple sclerose, maar daar kom ik later op terug. Of een, dat is ook zo'n ziektebeeld die geassocieerd is hiermee. Of je kan dus een ontsteking, een neuromyelitis optica, dus dat betekent die oogzenuwontsteking, die kan dat ook veroorzaken. En we hebben ook een aantal casussen gezien na mensen die dus tijdens COVID AstraZeneca injecties hebben gehad. Of die Janssen van Johnson & Johnson. Dus dat waren vaccins. En we hebben het ook een aantal casussen gezien in die periode. Maar dan ontstaat het meestal gelijk, hè? Niet na een paar jaar. Dus, dus dat zijn allemaal taken die een rol kunnen spelen. En wat je ziet, net wat ik zei, wat je ziet is dus dat uit die, als je dus gaat kijken in het ruggenmerg bij transversale myelitis of myelitis transversa, dan zie je dus dat er eiwit, hoge dosis immuuneiwit specifiek zit in dat ruggenmergvocht. En dat is mogelijk dus die reactie die plaatsvindt. Dus kortom, het is een ontsteking, een inflammatoire aandoening van het ruggenmerg. En de precieze oorzaak, dat moet nog. Dat is vaak onbekend, hè? We praten over idiopathisch, het is vaak onbekend. En het is dus soms een dat bij mensen met multiple sclerose of een neuromyelitis optica, dus die oogzenuwontsteking, dat het in verband daarmee kan staan. Dus alleen het lastige is, doordat het zo zeldzaam is, weet je dus niet precies hoe of wat, want bij de ene casus is het het een en bij het ander vind je vaak geen oorzaak. Maar als je dus even inzoekt op de klachten, hè, dus mensen ontwikkelen toch snel progressieve rugpijn, gevoelloosheid, tintelingen in de benen, in de romp, soms ook in de armen. Je kan zwakte hebben in de benen, in de armen. En je kan natuurlijk ook, wat ik aangaf, problemen krijgen met de blaas, ook de darmen. Sommige mensen kunnen dus ook koorts krijgen. En die koorts komt, vloeit voort uit het feit dat, dat er zo'n heftige reactie, hè, zo'n auto-immuunziektebeeld zich aan het voltrekken is, waardoor men koorts kan ontwikkelen. Ja, de, hoe kom je erachter, hè, wat, om de diagnose te stellen en welke mogelijke handvaten hebben we om een goede diagnose te stellen? Ik heb het zelf nog nooit gezien. Ik had wel één patiënt die, die dit heeft doorgemaakt, maar dat is echt, ik dacht iets van 15 jaar geleden, maar dat was ook net iets anders. Maar het was een patiënt waar ik naartoe ging en het was een periode van griep heerste en hij had koorts en griep en al dat soort dingen, maar hij had ook uitval, hè? Krachtverlies, arme benen. En ik begreep het niet zo goed. Dus ja, de neuroloog gebeld. En die heeft hem dus opgenomen. En ja, allerlei onderzoeken gedaan. En die bleek dus een soortgelijk beeld te hebben. Dus ja, wat je ziet is... ja, met name krachtverlies, tintelingen over de armen, de benen, pijn in de rug natuurlijk. En bij het neurologisch onderzoek zal natuurlijk het een en ander naar voren komen. Maar vaak als huisarts, ja, ik heb geen MRI in mijn spreekkamer. Dus het kan van alles zijn. Het kan geen, geen hernia, is het geen absces ergens, ontsteking. Dus ja, belangrijk is dat je mensen serieus moet nemen en de presentatie is best wel heftig, omdat het vrij snel gebeurt, hè? Vrij snel mensen toenemende klachten krijgen. En zo iemand sturen wij dan direct door naar het ziekenhuis. En daar kunnen ze dus een verder onderzoek doen, bloedonderzoek. En bij bloedonderzoek zal natuurlijk de nodige ontstekingswaarde verhoogd zijn. Ja, de bezinking zal verhoogd zijn. En doordat iemand heel ernstig ziek is, gaat natuurlijk, denk ik, of, ja, je stuurt iemand in voor de neuroloog. Maar die zal zeker ook zo'n collega internist erbij halen. Onderzoeken doen en met name ook een MRI, ja? Dus dat is een bepaalde scan en daar zou je natuurlijk die MRI van de hersenen en een MRI van de ruggenmerg van de, maken en dan zul je dus zien op zo'n MRI dat als je dus kijkt horizontaal, dat over de totale lengte van de ruggenmerg, dat er, zie je wat we noemen demyelinisatie. Dus je ziet dus dat de zenuwbegeleiding in het ruggenmerg verminderd is. En je ziet dus bepaalde afwijkingen. En zo kun je dus erachter komen van oké, de ontsteking, het ruggenmerg is ontstoken. En nou, dan moet je daar natuurlijk aanvullend ook nog wat vocht. Hè? Dus meestal doet men ook een ruggenprik. En uit het ruggenmerg kun je dus wat vocht aftappen. En daar kan je dus die verhoogde witte bloedcellen en eiwitten zien, wat ik noem. Omdat dat normaal niet, natuurlijk hoort er ook witte bloedcellen en eiwitten. Maar bij zo'n heftige ontsteking van die ruggenmerg zullen dus die eiwitten behoorlijk verhoogd zijn. En

schuurt een beetje natuurlijk. Dat kan ook passen bij multiple sclerose. En daar vind je dus ook dit soort beelden. Maar de neuroloog kan dan verder onderzoek doen of gaat verder onderzoek doen om te kijken van

het laboratorium en dan kan men verder kijken, precies onderzoeken wat het precies is. Daarnaast wordt gekeken natuurlijk naar behandeling. En de behandeling is vaak moeilijk, omdat er, net wat ik al zei, het is een vrij zeldzaam ziektebeeld. Dus men gaat kijken wat we noemen naar case studies, hè? Dus soortgelijke casussen, hoe het behandeld is. En omdat je dus niet heel veel mensen hebt met dit ziektebeeld, normaal kun je wat

eerst proberen de oorzaak precies in kaart te brengen. Maar in zijn algemeenheid zegt men hè, dat je een hoge dosis, wat we noemen methylprednisolon, geeft. En die prednisolon is wat we noemen een corticosteroïdes, een ontstekingsremmer. En dat gaat dus de ontsteking tegen. Maar natuurlijk, als het gaat om een bij wijze van spreken, de ziekte van Lyme, dan kan je wel die hoge dosis methylprednisolon geven. Maar daarnaast moet je ook die bacterie behandelen. Dus zo ga je heel specifiek kijken van zijn er nog andere zaken die dit veroorzaakt hebben. En dan moeten die natuurlijk ook aangepakt worden. Maar dit is meer in zijn algemeenheid dat men zo'n methylprednisolon toedient om als eerste behandeling. En dat wordt vaak gedurende 5 tot 7 dagen gegeven en dan weer afgebouwd. En het doel van zo'n behandeling is om zwelling, hè, omdat als bij zo'n reactie, bij zo'n ontsteking, zie je dus dat het ruggenmerg kan gaan zwellen, hè, en geïrriteerd raken. En daarmee, met de behandeling van methylprednisolon, kan je dus dat verminderen. Maar er zijn natuurlijk ook bijwerkingen van zo'n hoge dosis corticosteroïden. En op korte termijn zou het kunnen leiden tot, als mensen geen suikerziekte hebben, zou het kunnen leiden dat die bloedglucosewaardes wat gaat stijgen. Maar ja, je bent in het ziekenhuis, dus men kan het goed monitoren. Je ziet soms ook dat er wat we noemen zouten minder kunnen worden. Dus dan praat je over de zouten, die zijn natrium, chloride en kalium. Die kunnen een klein beetje, vooral het kalium kan wat lager gaan worden door die hoge dosis, de prednisolon. Kunnen mensen ook, het slapen kan wat moeilijker worden. Mensen kunnen wat stemmingswisselingen krijgen. Dat ze juist wat verhoogd prikkelbaar zijn. Wat angstig, wat kunnen gaan huilen. En je kan dus ook gewichtstoename krijgen. En natuurlijk ook rode wangen. En wat we noemen, je ziet dus dat. In een korte periode krijg je dat meestal niet. Maar je kan dus ook een vetophoping in de nek krijgen. Dat noemen we echt een gezwollen gezicht. Hè. Dat zijn allemaal mogelijke bijwerkingen die je kan krijgen. Sommige mensen zeggen, ja, ik heb ook last van een metaalachtige smaak. Als je het langer gaat gebruiken, maar dat weet men in het ziekenhuis, dan geeft men ook meestal, je kan botontkalking krijgen. Dus dan geeft men ook middelen daarvoor. Je kan wat hartleven gaan worden, huidveranderingen. Dus er zijn ook een aantal bijwerkingen die kunnen optreden. Een andere strategie die men kan toepassen bij die behandeling van myelitis transversa is wat we noemen het proces van plasmaferese. En dat betekent dat het bloed, je sluit iemand aan op een machine en doordat het bloed via een machine gezuiverd wordt, dan kunnen de antilichamen kunnen dan uit het bloed gefilterd worden. Waardoor

systeem eigenlijk verminder je dat. Dus je plaatst iemand op een, ja, sluit iemand aan op een machine, een soort dialyse. Maar dit is meer gewoon bloed. Hè? Dus dan krijg je dus dat het apparaat die de antilichamen kan wegvangen, effectief kan wegvangen. En dan krijg je dus dat minder heftig die de zaak kan plaatsvinden. En zo'n plasmaferese, dat duurt ongeveer een paar uur. En ja, men doet het om de dag, hè, gedurende 10 tot 14 dagen. En ja, het is gewoon een onderdeel van als mensen opgenomen zijn. En in het traject zie je dus dat men 5 tot 7 plasmaferese behandeling nodig zijn om effectief als behandeling, als therapie in te zetten. En ja, men brengt een katheter, zeg men, brengt men in. En dan kan dat dus plaatsvinden. Maar dat zijn allemaal zaken die in het ziekenhuis zullen plaatsvinden. En ja, het is ook zo dus dat je zijn ook risico's natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook risico's aan zo'n plasmaferese. Alleen het wordt heel steriel gedaan. Maar dan nog zou je technisch wat infecties kunnen krijgen. En je ziet ook dat het aantal bloedplaatjes, dus mensen kunnen wat verhoogde bloedingen gaan, kunnen oplopen krijgen, omdat het aantal bloedplaatjes afneemt door die behandeling. Maar het is natuurlijk een afweging om te zeggen van, en dat is echt heel specialistisch, hoe men en wanneer men dat inzet en als men daarvoor in aanmerking komt. Want de ene casus is de ander niet. Hè. Dus dit zijn algemene dingen. Het is niet dat het bij iedereen zo gaat. Het zijn algemene behandelslijnen, behandelstrategieën die je in zo'n casus kan toepassen. Maar het gaat erom dat de behandelende neuroloog dat scherp heeft en naar de casus kijkt en dan natuurlijk samen in overleg met de patiënt gaat zoeken naar de juiste behandeling. Na dit soort behandelingen, wat ik heb genoemd, die hoge dosis methylprednisolon en mogelijk de plasmaferese, dan zie je vaak dat het over het algemeen zie je dus dat het ziektebeeld dat het zich stabiliseert, hè, en dat het herstel redelijk goed is. Een stukje misschien zou men toch een stukje revalidatie, hè, van als er motorische uitval, daarmee bedoel ik als krachtverlies in de armen of in de benen zich heeft gemanifesteerd, dat men dan met een stukje revalidatie weer dat gaat oppakken en dat gaat behandelen. Hè? Dus dat je dan weer met de fysio aan de slag gaat om weer die kracht en te gaan opbouwen. Dus dat is het in zijn algemeenheid. Ik zou nog iets vertellen over dus die multiple sclerose. Dat is in die zin een chronische auto-immuunziekte van wat we noemen weer het centraal zenuwstelsel, waarbij dus die beschermlaag van de zenuwen, myeline, wordt beschadigd. Wat leidt, en dat kan
leiden tot uiteenlopende neurologische klachten. Dus die myelitis transversa, dat is meer acuut. Hè? Het komt meer acuut voor, zeldzaam. Het is een neurologische afwijking. En waarom ik multiple sclerose ook noem, omdat vaak, of er zijn een paar casus, case studies, waarbij mensen met multiple sclerose er bovenop die myelitis transversa kan kunnen krijgen. Hè? Dus het is niet zo dat je hebt het een en je krijgt het ander. Bij myelitis transversa weten we vaak niet de oorzaak. Het komt, het ontstaat en als je hem adequaat behandelt, zou het kunnen, hè, ik zeg niet dat het zo is, zou het kunnen dat het gewoon een eenmalige ziektebeeld is. En met de nodige behandeling en revalidatie herstel je weer. Alleen bij multiple sclerose, dat is wel een chronische auto-immuun ziektebeeld. Waarbij dus die beschermlaag van de zenuw beschadigd wordt. En dat leidt tot allerlei uiteenlopende neurologische klachten. En je ziet dus dat er op verschillende niveaus die zenuwlaag beschadigd kan worden. En ja, kan leiden tot wat we noemen chronische vermoeidheid, problemen met bewegen, met het zien, met het praten, concentratie, het geheugen. En mensen kunnen dus vermoeidheid ervaren. En we zien het toch vaker bij vrouwen dan bij mannen. Ik heb ook twee patiënten met dit soort met MS. En ook hier geldt dus dat het is een auto-immuunziektebeeld. Dus je krijgt aanvallen, de zenuwen, hè, die afweer, onze afweersysteem gaat dus zijn eigen myeline aanvallen. Hè. Hij gaat zijn eigen zenuwbeschermlaag valt die aan. En daardoor krijg je dus problemen. En wat we vaak zien is wat we de SHOOPS noemen, dat je krijgt een soort aanval van ontsteking die plotseling klachten kan veroorzaken en na een paar dagen tot weken verminderen. En na een verloop van tijd kunnen die aanvallen van ontsteking leiden tot harde littekens in het zenuwstelsel, wat weer geleidelijk achteruitgang van die zenuwfunctie kan veroorzaken. Dus je ziet dat bij MS, dat het is ook een auto-immuunziektebeeld. Dat komt veel vaker voor dan het eerste. Maar die MS die leidt tot krachtverlies of verlamming van in armen of benen. Je kan tintelingen krijgen, gevoelloosheid kun je krijgen. Je kan problemen met zien, kan wazig gaan zien of dubbel zien. Je kan ook weer problemen krijgen met je blaas, met je darmen. Spraak- en coördinatiestoornissen. En de diagnose wordt natuurlijk gesteld door ook weer een MRI-scan. En dat laat littekens zien in de hersenen en ook in het ruggenmerg. En vaak kun je dus op zo'n scan zien dat er oude beschadigingen, oude littekens zijn. En ook hier geldt dat je dus een lumbale punctie moet doen om vocht uit het ruggenmerg te tappen en te gaan onderzoeken om te kijken van kun je daar bepaalde ontstekingswaardes in vinden.

0: als je kijkt naar het aantal mensen, dan hebben we nu in Nederland ruim 36.000 mensen MS. En ja, het is 1 op de 500 inwoners kan MS hebben op dit moment. En wereldwijd zie je dus ook dat het tussen de 2 en de 150 per 100.000 inwoners. Het heeft natuurlijk te maken met ook een beetje welke regio en de bevolkingsgroep. MS is niet te genezen, maar er zijn wel behandelingen die ertoe kunnen leiden om het proces een beetje te vertragen en te zorgen dat het niet zo hard loopt. Hè? En met name is een van de belangrijke doelen is om die SHOEPs te voorkomen. Hè? En ook voor, en die SHOEPs zijn dus die aanvallen die een paar dagen, weken kunnen duren, waarbij er ontstekingsreactie plaatsvindt. En dan zie je dus dat littekenweefsel gaat ontstaan. Dus het is belangrijk om dat voor te zijn. En nu heb je allerlei, wat we noemen, nieuwere middelen die dit proces in elk geval kunnen vertragen, maar het blijft een chronische ziekte. En de nieuwere middelen merk je dat het toch ertoe leidt dat mensen langere periodes klachtenvrij zijn en dat het vrij stabiel kan verlopen. Ja. Dus dat was het denk ik voor vandaag. Het was een beetje een pittig onderwerp. En soms is dat zo, hè, maar het is vrij zeldzaam, die myelitis transversa. En ik denk dat wat u moet onthouden is dat, ja, het is een Latijnse term natuurlijk, maar myelitis is gewoon, myelum is ruggenmerg, myelitis is ontsteking van het ruggenmerg en transversa. Dat is dus wat we noemen een horizontaal. Als je dus naar het ruggenmerg kijkt, dan is die ontsteking horizontaal. Hè? Het is horizontaal, dus het kan gedeeltelijk, maar kan ook die hele ruggenmerg kan ontstoken raken. En de klachten spreken voor zich. Armen, benen, krachtsverlies, tintelingen. Maar ook je bloeddruk kan gaan stijgen, omdat dat die informatie via de ruggenmerg, via de zenuw in die ruggenmerg aangestuurd worden. En dan kan je dus ook dat soort schommelingen krijgen. Plassen, de ontlasting kan een probleem zijn. En ja, we weten niet zo goed waardoor het komt, wat precies de oorzaak is. Ik heb een aantal vermoedelijke oorzaken genoemd. Maar ja, soms, meestal vind je niets. En er zijn te weinig. Het is een heel zeldzaam neurologisch ziektebeeld, waarbij je dus niet kan zeggen van, hey, we zien bij 100 van die gevallen, zien we dit, of bij van de 100 gevallen zien we bij 80, zien we dit, of bij 15 zien we dit. Nee, er zijn niet zoveel mensen in Nederland met dit ziektebeeld. Wat mij betreft, hebben we, ik weet niet als er nog vragen zijn of bellers, maar ik denk dat dit voor vandaag meer dan genoeg is. En ik zou willen zeggen van, ik weet niet, Lloyd, zijn er nog bellers?
1: Nee, Doc, jammer genoeg niet, nee.
0: Oké. Nee, dan kunnen we dan wat mij betreft afsluiten. Ik heb voor vandaag niets anders op het medisch gebied te vertellen. Dus ja, we kunnen dan afsluiten en zeggen van, dan zijn we er weer over 2 weken. Geniet u van het mooie weer en we zijn er weer over 2 weken. En

0: fijn dat u geluisterd hebt.
1: Dank u wel, Doc. En tot de volgende keer.
0: Yes.
2: Bye bye.
0: Oké, bedankt. Dag, dag.
1: Luisteraars, dat was het weer voor vandaag. En tot de volgende keer. Een fijne dag verder.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordenvol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent. Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordenvol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Passensi Familie uit Coroni, Suriname, The Melody Traveler, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipa Kadono, DJ Pack en MC Sibley en een verrassing. Hosted by Oscar Jaar en Mario. Johiwa, kaarten in de voorverkoop €30 aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis aan of Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de Orga. Valente Kitty Kotti Viering.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
4: Oké, beste luisteraars, tijdens een bijeenkomst in No Limit ontmoet ik een lieftallige dame en ze gaat vertellen wie ze is en waarmee ze bezig is.
5: Mijn naam is Sandra Velten. Op Centrum Eiland Eiburg, daar zijn 27 straatnamen vernoemd naar verzetstrijders. Ik verzorg daar de wandeling. We lopen samen met mensen die graag willen weten wat de straatnamen, naar wie ze zijn vernoemd. Dan loop ik door 9 straten en ik vertel over de verzetstrijders en de martelaren. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en aan het eind krijgt iedereen een kaart mee, zodat hij daarna zelfs ook nog een keer alleen de route kan bewandelen.
4: Wat een prachtig initiatief. Wiens idee is dat en hoe komen ze erop om die straten te benoemen naar verzetstrijders en martelaars?
5: In 2019 heeft Femke Halsema, onze burgemeester van Amsterdam, die heeft toen verteld dat er 27 straten vernoemd zouden worden naar verzetstrijders en martelaren tijdens de slavernij en ook daarna. Ik kan wel een paar straatnamen opnoemen. We lopen langs de Virginiastraat, Kwasiba-straat, Trimurti-straat, dat is vernoemd naar een verzetstrijder uit Indonesië. Maar ook Doedel doen we aan. Daar vertel ik ook wat over Doedel. Even kijken wie nog meer. Batimura bedoel ik. Verzetstrijder ook in Indonesië, de Molukken. Eens even kijken wie nog meer. Anton de Kom. Tula. En Papa Koenders. Even kijken wie nog meer. Merdeka-gracht. Dit jaar doe ik er 9. Ja. We zijn vorig jaar begonnen. Dit jaar doe ik er 9. Nog niet alle straten zijn bestraat. Dus we kunnen nog niet door alle straten heen lopen. Mm-hmm. Maar volgend jaar doen we weer 9. En het jaar daarop doen we de rest.
4: Oké, voor de luisteraars die dit horen en misschien willen meedoen of meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
5: Ja. Informatie kunt u vinden op hallocentrumeiland.nl. Daar kunt u de data zien wanneer de wandelingen zijn. En zaterdag 4 juli om 1 uur is er weer een wandeling. En we beginnen bij Gebouw Vrijheid. Dat is op de hoek van de Virginiastraat en de Van Gamerenstraat.
4: Oké. En als er mensen zijn die misschien in contact met u willen komen, is dat mogelijk?
5: Ja, zeker. U kunt dus kijken op Hallo Centrum Eiland. Daar kunt u zich opgeven. En als u niet in de gelegenheid bent om u op te geven, kom dan even voor 1 uur en u kunt gerust meelopen.
4: Prachtig. Heel veel succes. En het is een mooi verhaal die we zeer zeker gaan uitzenden een paar keer. Zodat mensen gaan kijken naar wat er in Eiburg gebeurt.
5: Ja, overigens, zaterdag is niet de laatste wandeling. In september hebben we weer een serie.
4: Oké. Succes met het mooie project.
0: Meer weten over de geschiedenis van de Marrons. Kom vrijdag 3 juli aanstaande luisteren naar de sprekers. Kapitein Kensley Vrede, hoofdbasja John Jackson en mevrouw meester Patricia Meulenhof uit Suriname. Die zullen u meenemen in de ontstaansgeschiedenis, de bestuursmodellen en de opvoedingssystemen bij de Marrons. De toegang is gratis. Mis dit niet en zeg het voort. Kom, luister naar de stem van de Marrons in No Limit, vrijdag 3 juli om 7 uur 's avonds, Geldershoofd nummer 80 in Amsterdam Zuidoost.
6: Nou, goedenavond. Dank jullie allen dat jullie zijn gekomen naar deze lezing. Ik vind het heel erg belangrijk dat wij allen hier leren over de Marrongeschiedenis. Waarom? Er wordt op dit moment... Oh ja, ik moet mezelf nog voorstellen. Dit is mijn eerste keer dat ik host, dus give me some grace.
7: Een applaus.
6: Dankjewel, dankjewel. Ik ben dus Michalda Wijmans. Ik ben 29 jaar. Mijn vader is Saramakaans. En mijn moeder komt van Koroni. En waarom ik het zo belangrijk vind om deze lezing te hosten en te organiseren. Nou, omdat we kennen allemaal het bekende narratief, hè? Dat van de transatlantische slavenhandel, Afrikanen tot slaaf zijn gemaakt en hele nare dingen zijn aangedaan. Maar dat is niet de enige kant dat er is. Dat is niet het enige verhaal. En, ik vind het zo belangrijk dat wij, iedereen die in de zaal zijn en ook daarbuiten, dat we leren dat wij nazaten niet alleen maar slachtoffers zijn geweest, maar dat we ook hebben gestreden. Dat we succesvolle gemeenschappen hebben gebouwd en ontwikkeld in omgevingen.

0: die nauwelijks te bewonen zijn. Ga maar zelf eens even overleven in het oerwoud, in de Amazone. Dat ga ik zelf niet eens proberen. Dus ik wil dat narratief vertellen, zodat we leren dat wij dat we meer hebben. Dat we hele rijke culturen hebben. En ik hoop gewoon dat we daarvan, dat het ons kracht geeft. Hè? En want ja, we hebben nog heel veel werk te doen qua waar we staan, mentaal. Hè? En als wanneer je dus mentaal hebt gewerkt aan jezelf, dan ga je ook die effecten op andere vlakken zien. Dus, volgende slide. Dankjewel. Nou, de sprekers van vandaag zijn kapitein Kensley Vrede, die zit daar. Basha John Jackson, dankjewel voor de komst ook. En een speciale gast uit Suriname, meester Patricia Meulenhof. En zij is onderzoeker. Ik heb haar 3 dagen geleden ontmoet aan de Vrije Universiteit. Gaf ze een lezing over haar onderzoek naar de grondenrechten van Surinaamse inheemse en tribale volkeren. Dus de Marons in Suriname. En daar moeten we ook keihard aan werken. Want ja, die rechten zijn er nu. Ze zijn er officieel, maar ze worden niet gehandhaafd. Dus we hebben nog een hele lange weg te gaan. En als we dus leren over de geschiedenis, dan gaan wij ook die respect leren te krijgen voor dus de inheemse mensen en de Marons. Waardoor we inderdaad dat systeem van dus dat eeuwenlange onderdrukking, dat we dat eens een keertje gaan doorbreken. Nou, verder. Nou, het is misschien niet zo heel goed te lezen. Of als het... Kun je het een beetje lezen? Oké. Okay. Nou, wie zijn nou eigenlijk de Marons? Het zijn de Afrikanen en diensnazaten die zich hebben onttrokken aan slavernij door strijd te voeren en weg te lopen. Dus het zijn niet alleen maar... het is niet alleen maar gebeurd in Suriname. Het heeft zich... Over de gehele Amerika's heeft het plaatsgevonden, dat Maronage. Hè? Dus een voorbeeld van is dat zelfs in Brazilië. Dus die nederzettingen, die heten quilombos in het Portugees, Braziliaans. Je hebt in Colombia, is er ook een stad, dat heet Palenque. Dat is een van de eerste vrijgemaakte, ja, eigenlijk een van de eerste steden waar vrijgemaakte Afrikanen, die dat hebben gesticht. Dus het, ja, Marons zijn niet alleen voor Suriname, ook op Jamaica, et cetera. Maar wat die van ons, die van, nou ja, niet allemaal hier zijn Surinaams, maar wat die van Surinaamse Marons zo uniek maakt, is dat we echt de Afrikaanse culturele aspecten, die hebben wij heel erg goed bewaard. Ik heb ook eventjes gegoogeld. Ik zie geen ander Maron volk die zoveel bijzondere... Ja, nou ja, elke cultuur is bijzonder, maar die zoveel specifieke culturele aspecten heeft als die van de Surinaamse Marons. Ja, dus ik ben gewoon heel erg trots om dat te zijn. En dus dan gaan we dus vandaag over vertellen. En ik wil, voordat we echt beginnen met de lezing van kapitein Kensley Vrede, gaan we even een paar filmpjes laten zien. Maar dat gebeurt bij de volgende slide. Anders zijn even wat technische problemen. Dus ik vroeg me af of het mogelijk was om uw gedeelte nu alvast te beginnen. Ja? Super. Dus dan gaan we door. De dame, u had een vraag, als het goed is? Of wie had een vraag? Ja, zegt u het maar.
1: Kun je iets meer vertellen over de Stichting Alhalla?
0: Oh ja, zeker. Dat kan ik in de tussentijd wel even doen. Nou, Stichting Alhalla is een stichting dat Kensley Vrede, dus de kapitein Kensley Vrede, heeft opgericht in ongeveer 2003, rond die tijd. 2003, inderdaad. Ja, graag, want ik ben geen bestuurder, dus... Neemt u het woord?
2: Goedenavond. Voordat ik officieel het woord neem, ga ik toch even in op uw vraag. Stichting Ahala. Ahala is een Saramakkaans woord en het staat voor steunpost, steunberen. Weet u, als u zich kunt voorstellen hoe een bananenboom eruit ziet, een banaan vol de trots. En wanneer de trots heel erg vol is, dan is het vaak heel moeilijk voor zo'n boom om

0: Internet. Hiep, hiep, hiep. Daarom is een kop van koper. En soms van hout.
1: Goed, lieve luisteraars, van harte goedemorgen en welkom. Voor wat mijn deel van de uitzending van Maat Radio betreft. Mijn naam is Raad Pengel en ik ben uw gast hier tot en met. Even kijken, het is nu over 11, bijna 11:30 ondertussen hoor. En vanaf 11:00 had ik er moeten zijn. Maar laat mij u vertellen dat reizen naar Gein op dit moment een beetje lastig is. Uitval van treinen en dit en dat moet je overstappen. En dan moet je met de metro moet je overstappen en met de trein naar Amsterdam Arena. En dan weer overstappen op de metro richting Gein. Het is geen kattenpis nog.

Ja, zo. Om het werk te bereiken met het openbaar vervoer. Als je dus vanuit West komt, is een beetje lastig. Maar ik denk dat het vooraangekondigd was, hoor. En dus kan je GVB nu eventjes geen slordigheid verwijten. Voor wat dat betreft. Ik ben uw gast tot en met 2 uur in deze uitzending vandaag. En laat mij beginnen met alle mensen die ziek zijn. Beterschap toe te wensen. Sterkte aan degene die iets vervelends moeten ondergaan. Gecondoleerd u die een dierbare te graven moet dragen. En natuurlijk, hiep, hiep, hiep, hoera. Aan een ieder die een heugelijk feit viert vandaag. Het is mooi weer en dat is heugelijk genoeg om blij mee te zijn. Mooi weer in die zin dus dat het niet al te koud is. Aan de koude schrijf je eigenlijk in Moestakje. Ja? Het is helemaal niet koud. De wereldkampioenschappen die zijn nu in volle gang. En je ziet een paar mooie dingen gebeuren waarbij ik in ieder geval met gekruiste vingers zo voor die televisie zit te kijken en te hopen, te bidden in stilte dat wat ik wens uitkomt en vaak komt het niet uit. Maar daar is de teleurstelling daar. Maar het is zulk mooi voetbal, welke ik zie op de televisie, dat ik dat die teleurstelling niet al te groot is. Dat is wat ik zie. En ik zou graag willen horen op deze Satra Manting wat u ervaart, Tangano, van de wereldkampioenschap van voetbal. Wat ervaart u tot nu toe? Is het plezant? Is het fijn? Kan het u gestolen worden? Geniet u van de wedstrijden? Is uw ploeg waarvoor u duimt nog in de race? Of zijn ze al uitgeschakeld? Door wie zijn ze uitgeschakeld? Wie denkt u dat wereldkampioen zal worden? Bij deze editie dit jaar 2026... Wie zal er met die felbegeerde beker ervan doorgaan? Suma, Suma, oh wie? Wie zal het worden? 9 Afrikaanse landen waren aan het begin. Hè? Nu zijn er nog maar 2 over, volgens mij. Ik weet het niet zozeer. Maar misschien kunt u me daar ook mee helpen. Misschien weet u het helemaal precies. Ik laat die ruimte aan u, zodat wij samen deze uitzending kunnen maken. Hier en daar een sweet story, ja, een lachverhaal, een verhaal om te lachen, hoort erbij, een grappige verhaal op deze zaterdagmorgen. Maar, luisteraars, natuurlijk hebben we hier bij Maarten Radio allerlei programma's, informatieve programma's. En soms amusementsprogramma's, muziekprogramma's. En ga zo maar door. Gelukkig maar. Maar zo'n tron, zo lees je soms, word je getroffen door een nieuws, door een bericht. Vooral wanneer het gaat om mensen die zeg maar op het grote podium in die publieke ruimte opereren. En wanneer jouw berichten bereiken, het zij positief, het zij negatief, dan doet het wel wat met je. Positieve berichten laten je je blij voelen. Je krijgt een glimlach op je gezicht. Je bent tevreden, je bent trots. Ja, je stelt het op prijs wanneer het gaat om iemand in die publieke ruimte waar je tegenop kijkt. Weet je, een persoon heeft iets geweldigs gedaan. Dan ben je blij zoals de schakers van Suriname op sportief gebied. Die zijn naar het buitenland gegaan.

0: maken om door te dringen voor het eerst in de geschiedenis tot de wereldkampioenschappen. Tot de start, het begin van de wereldkampioenschappen. Dat we de kwalificaties zouden overleven. Helaas is het niet gebeurd, we zijn uitgeschakeld. En de teleurstelling was enorm. Wat zou het fantastisch zijn als wij door waren gegaan. Net zoals Curaçao. Wat zouden we toch blij zijn. Een heleboel Surinamers die zijn voor Brazilië. Ik niet. Toen ik jong was, dan was ik inderdaad voor Brazilië. Je wist niet beter. Maar goed, toen waren het de hoogtijdagen van Pelé, Edson Dorantes de Nascimento. En na Pelé kreeg je dus een paar andere gasten die in Pelé's kielzog mee voeren. Maar goed, die hebben nooit bij vele Surinamers dat gekregen wat Pelé bij hun teweeg heeft gebracht. Dan had je Ronaldo, Ronaldinho enzovoort. Maar toch, Pelé, dat was hem. Pelé, tot op heden, als je sommige Surinamers vraagt, Fawaka, Subadamoro, beste, wie is de beste voetballer? Is het Pelé? Ik ook. Daar had je dus dat je voor Brazilië was. Want je wist niet beter, maar je wordt ouder, je gaat lezen, je gaat het nieuws volgen en het nieuws zelf interpreteren en dergelijke. En met andere ogen naar de wereld kijken. Dan kom je tot de conclusie dat het geven van jou, alhoewel Brazilië fantastisch mooi voetbal speelde in die periode. Het was nog, dat voetballen van Brazilië was nog niet ontdekt door de internationale wereld. Moet ik zeggen dat je niet naar andere dingen keek. Maar je moest wel naar die andere dingen kijken. Jouw voorbeelden, je ouders, je vrienden, ga zo maar door. Die moesten jou de ouderen van die tijd, van die generatie, die moesten ook verder kijken. En die moesten jou eigenlijk op de hoogte brengen van wat er zich allemaal in Brazilië afspeelt. Hoe die samenleving daar in elkaar steekt. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Dus je hebt het niet geweten. Maar naarmate je ouder wordt en zo, je leert op grond tappen, jullie de wereld kennen, leer je Brazilië anders bezien. Hè? Ik in ieder geval. En dus ben ik ervan afgestapt om voor Brazilië te zijn. Ik kies nu voor mooi voetbal. En goed voetbal. Maar over smaak valt niet te twisten. Misschien is voor u mooi anders ingevuld dan dat het voor mij is ingevuld. Dat kan toch? Ik heb het gezegd, we gaan het samen doen. En dus hebt u het recht om inderdaad te bellen om met mij het erover te hebben. En de telefoon ging al over, 471-4291. Gaat u maar bellen, laten we van gedachten wisselen. In ieder geval, door voortschrijding kom je erachter van man, die Brazilianen, die gaan ook niet netjes om met, die zijn ook rare vogels wanneer het er om gaat, hoe men met elkaar omgaat in het land. En dat werpt een ander licht op Brazilië, wat mij betreft. Maart Radio, goedendag. U bent in de uitzending. Hallo, hoort u mij? Oké.
1: Hallo?
0: Ja.

0: Yeah.
1: Wait a minute, yeah.
0: Jesus, yeah, pai, fala, cara.
1: É, você come, se lá, ué?
0: É, pai, é puro, me tá pro stout, já, e quase
1: isso. Nossa, sim, pai, agora melhor.
0: Pai, eu vou cá, tudo bem, tchau.
1: Ué, e aí, que fala, mano, aí, filho, já, eu vou, mano.
0: Oh, danke, vai, for it, belo, pai, é.
1: O cara, é que só, é, e aí, ou, o cara, é, ou.
0: Ja, goed.
1: Met je geweest, hoor.
0: Ja, zo.
1: Ja, over die voetbal, hè? Ja,
0: over dat voetballen, ja.
1: Die voetbal, hè? Als het best is, ik kan je van Pelé, Laleja, nu die van waar, ja?
0: Ja.
1: En ik zeg van, joh, Chris, joh, Jason, Armin, Bartley. Maar dan is van dit, hè? In Holland, kan je...
0: Ja, mijn broer, hier en nou. Even hoor, want laten we. Ik play bal toen nog?
1: Nee, ik voel me, als ik ben als je daar zo, maar ik voel me, dat ik voel, als man, minister,
0: zang! Ja, nou, moeite. Hey, ja.
1: Ik heb een man, met een zaal.
0: Ja, ja.
1: Bij een voet.
0: Ja.
1: De man hier, wie is Amerika? Ik heb een tangel. Ja, een kolonie.
0: Ja.
1: Maar je moet zender.
0: Ja.
1: Je bent een stad, die als je naar vorige jaar. Een verband. Ja, stadion. De mooi. De mooi heeft een bal.
0: I'm not going to be able to play.
1: Ja.
0: Je weet waar je over.
1: Je hebt tegengeleerd van de Nederlanders.
0: Ja.
1: Ja.
0: Me too. Japan.
1: Summerfield.
0: Yeah, man.
1: Summerfield.
0: Yeah.
1: Boy,
0: yeah.
1: Play, man.
0: I'm a play, Ati.
1: Ja,
0: mijn broer, dank je wel. En met Tegi. Me too. Doei. Met Tegi, taki, temere pa. Ja, maar pur me tapi stoots, of van mij Briti. Temere man. Maar je hoort het, mijn mati. En aan mij volg. Alles aan die op de voet, hè. En je moet een beetje goed luisteren. Maar als je goed luistert, dan hoor je wel wat hij zegt. 471-4291. Soms een beetje geduld als u belt, want u komt dus wel aan de beurt. Groetjes in de richting van de luisteraars in Suriname. Vaudé Vautang, het is daar nogal vroeg, hè? En u

0: ligt op één oor, sommigen van u. Anderen zijn al wakker. Want, men laat weten van hallo, ik ben op luister. Dus een suite odi uw kant op. Maar ook de luisteraars op de Antillen. Zo. In Nederland. Iedereen. Groetjes. Maart Radio, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rana Harry.
0: Hey, Harry Barry. Zo te met die Barry. Hoe gaat het?
1: Ik was Afri.
0: Blij je te horen, Harry.
1: Mooi, mami. Ook te breed in je richting.
0: Ja, maar. Ai. Ai.
1: Nederland.
0: Ja.
1: Nooit over wat toernooi.
0: Zo.
1: Arki. Nederland, ja. Play vrede voetbal. Nederland is verdedigd nogal.
0: Ja.
1: Als hij naar Lugu, de abaka teken is bal. Hij moest passen naar middenvelder. En aan middenvelder, de alle tijden, die moest pot afvoeren aan het werk. Maar wat hij had net zo naar Nederland. Van Dijk is aan bal en dan krijg je Dumfries. Dumfries is de waarschijnlijk en dan krijg je Van Dijk bakken. Van Dijk en dan krijg je Amas aan de WC. Dus aan bal en tabak is het plotseling aan bal door naar keeper en haar en gaf is.
0: Ja, ja.
1: Het is geen voetbal.
0: Nee.
1: Is het ook?
0: Ja.
1: You know, Katego play voetbal de beste en een verdediger op zijn van Karama aanval. In play aanvallend voetbal, nou een toernooi naar aanvallend voetbal, je moet play. You know, kan go play verdediger voetbal. Omdat je, if a Maharwa bal komt plus later, pa go a bal na kwa manchi ogo, go in you goal.
0: Yeah.
1: Dus you must go to alle tijden, you must go to aanval. De man, voor de man, look up de man, bar who Frankie do yo. Nooit mis je one middenvelder, one spell verdediger. En ze kan telkens in een 16 meter voor één korte kabal te komen op Charingafis. En dat kan.
0: En dat door een Farai en Messi.
1: Nee, dat is een voorstopper of een laatste man. De man te komen op een bal, dan moet je niet Frankie naar middenveld. Frankie heeft een fysiek tegen een roko. Dat is de tabak aan zei dat je het niet meer naar kabal. Dat is maar moest praten blijven. Nederland, nu aan konde, nu nevren voor Nederland. Dat is voor jullie te rijkaat.
0: Ja, man.
1: Atletica,
0: ja.
1: Ik heb een team bij Malta. Dat doe ik voor je play, je play zo vrede voetbal, dat je niet een look at voetbal voor Nederland. Zo dat je ziet dat Van Dijk naar bal gaat, Dumfries naar bal gaat, Van Dijk maar kan bal gaan naar keeper. Mijn schakels bij Wans, laat me gaan, Wans en nog wat
0: verder. Zo.
1: Want dat is dat, ja, want dat is dat ik maar zo tegen me.
0: Ja.
1: Dat is dan ook tegen je, de man heeft dan voor de kent, dat kan bal aan mijn gelijk, de man schreef me, de man, met de man vader schreef me, dat ik boor ook om. Bal nog een play zo, mijn play, de bal aan tassen man.
0: Nee.
1: Nee. En Marokko, si asan dat hij dat de mij vrede was, de mij verdiende. Dat Marokko bedoelde dat we gewoon in aanval, we wat dat ding. En dat tek ding.
0: Ja, aanval.
1: Marokko tek kast, look. Maar hij was, om een man voor in een Nederlandse elftal kan kort toe maar achter elkaar. Om een man, die in een elftal voor Nederland, zou kan kort toe maar, kort die aan een lomp zaren, gewoon kort die aan mijn weg.
0: Me denk je?
1: In Nederlandse elftal zou kan doen.
0: Me denk Wang. En dat de man om elkaar play vanwege allerlei dingen, de pers en allerlei dingen, Memphis Depay.
1: Wel, nou, Memphis. Ik had denk Memphis, ik had denk van Simon Sakis.
0: Oh ja, zeker, zeker, Simon, zeker, ja, zeker.
1: Maar dat ik heb het wat heb gezien, dat ik heb het durf voor gok in een aanval. Aan Gakpo, op Fabun of Gakpo.
0: Gakpo.
1: Maar de man heeft de man. De man heeft de man de mij pot dat de plek waar de Serie B voetbal is, maar ja, zo binnen 5 minuten, binnen 5, kijk eens voor de Serie B voetbal.
0: Ja.
1: Dat is gelijk weer. Lugu onder Koeman, nooit de man is bij Winwan toernooi, nooit. Oké, de man winnaar is de plek, de plek de man die je plek vrede voetbal.
0: Oké, maar vraag, maar wat vraag je je toe?
1: Ach, Timmy.
0: Suma, toe vraag me Abikande, Suma naar je favoriet.
1: Tot favoriet.
0: Nee, maar zo mij denk je ook wereldkampioen.
1: Goed, met wat met me leg je dit uit voorzien.
0: Ja.

0: the European no mananga aware in America. But what's the mission at that old to be play for us and I did that with the colors. Overtake power to put drink water and I said,
1: nay,
0: the man of mananga man. And I mean, about me, yeah, well, not cadet and Argentina. Tegen Frankrijk of Argentinië tegen Spanje. Ik denk dat ze wat van Zuid-Amerikaans club op de Inamang. Omdat je de Europeanen no mananga waren te abonnen. De mannen
1: okay.
0: Mananga.
1: Oké, okay, dus you denkt dat Arge ondertussen mijn collega Egwe, Amasa mij vervangen, Amé Egwe. Wel thuis nooit. En dankjewel. Ja, lobby. Ja. Dus je denkt Arge, je naar Arge nou nodig?
0: Argentinië, Frankrijk, of Argentinië, Spanje, maar op je drie maanden. Wat doe je niet, Wegba?
1: Ja. Dus.
0: En Portugal ook, we
1: doen. Oké.
0: En wat zijn de verschillen? Hoe is het van de Afrika vandaag aan de man de wedstrijd? Is het van Afrika play voetbal aan de man?
1: Ja, maar vijf in de arbiters, vijf in. Vind je dat men eerlijk is omgegaan?
0: Nee. De blakamoei.
1: Verschrikkelijk. Oké, laatste vraag. Want Adier stak is matnap in de wachtrij. Harry. Wie Suma zou Samusu Trong bondscoach van Oranje na Kuman, Suma moet teka sipi Suma moet teka astuur Abra.
0: Lukumi erede ma taki Fabolis Guardiola of Fabolene.
1: Guardiola, ay.
0: Ama taka bewante asabe wantri Nederland krijg om dat krijg, ama teki skora voor krijg.
1: Oké. Pep.
0: Ik wa maat, mek wan buitenlander te wa maat seka play aanvallend voetbal.
1: Ja.
0: Maar ze even staan zo dat want toernooi. Want toernooi na aanvallend voetbal je moet spelen, zo je ook al laat zien.
1: Ja.
0: Dat wil maar tegen je maat zo'n soort mandat. Maar in Tata, Peter Bos, op hoe een Amasa beter in een Ernoord daar ben ik naar Liverpool.
1: Oh ja, slot.
0: Slot. Nee, maar dat moet je maar de maat te spelen aanvallend voetbal.
1: Oké, duidelijk. Duidelijk. Duidelijk. Harry, blijf luisteren en reageren. Dankjewel.
0: Ja, is goed.
1: Oké, okay, Harry. Ja. Dat was onze Harry, lieve luisteraars. Met zijn mening. Bedankt voor het wachten. U bent in de uitzending. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Met D.
1: Dag, mevrouw D.
2: Ik erger me mateloos aan voetbalwedstrijden die gespeeld worden. Al ben ik een leek, ik zie wat er gebeurt. Was zo. Het een terecht, ik weet niet of Harry de vraag al beantwoord heeft, dat weet ik niet. Maar was het een terechte penalty?
1: Goeie vraag.
2: Geef me daar antwoord op.
1: Goeie
2: was
1: vraag.
2: Was het een terechte?
1: Persoonlijk vond ik het geen terechte penalty.
2: Het was niet terecht. Ze hebben de jongens gewoon benadeeld. En die scheidsrechter was al boos op die coach, hè.
1: Oh, ja.
2: Dus Azora, Akoot, Stakiluku, dan met Mickey go eruit. Zo bekijk ik het, hè. Minder Zabi van Trouwen.
1: Ja.
2: Ja? Ja. Minder Zabi van Trouwen, maar zo mee oordelen.
1: Zo. Maar,
2: ja?
1: Maar,
2: Agi Akoot heeft de goos ook een gele kaart gegeven.
1: Ja, klopt.
2: Ja?
1: Klopt.
2: En Daipura Atibron, hij was een beetje echt onbeschopt. Wat op een gegeven moment viel het geluid uit, hè.
1: Ja.
2: De beheren van Abetaki. Ik weet niet of je dat ook gehoord hebt.
1: Aberigeri de qua, ja.
2: Ja. Ja, en het was niet terecht. Dus hij heeft het. En hij moest juist kiezen. Hij moest kiezen als het een penalty werd. En dat zegt hij gelijk. Ja, het was een penalty. Je vira atibron in namang.
1: Ja, maar beren die ding. Ja.
2: Ja, het is niet leuk, hè?
1: Nee.
2: In dat voetbalwereld. Kijk, iedereen maakt fouten.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Summer viel een laaibal. Maar als je hoort die dingen wat ze zeggen over die jongen, aan de kang.
1: Het is verschrikkelijk.
2: Ja, iedereen, maar Messi heeft, Miluku is de. Messi heeft light toesbal. Ieres maar etaki.
1: En Messi is zo'n arrogante, onbeschofte.
2: Ja, God, als je alleen maar kijkt, de bal voor zo'n Messi moest lijken. Alles maakt naar zijn bak alleen. Alles maar eluku, a heerses goal lijken. Is toch een makkie voor lijken, zo'n bal? Wat praat men nu over?
1: Ja.
2: Wat praat men nu over? Ze geven hem gewoon de gelegenheid, omdat hij de naam al heeft, hè?
1: 100%.
2: Ja, hij heeft de naam, dus de ging een gelegenheid. Is een makkie veel, nou als maar nee, heppie. Nu, je wank naar pangaf, koeter af is bal. Imalaya, bal is toch een kopie. Ja,
1: met
2: mij baru van, merci dit, merci dat. Ja, maar die aboy met sabal, allerlei commentaar je kiesi. Alle van alles en je nog wat. Merci lai toel, merci las, toebal is de net ook toe.
1: Juist.
2: Ja, amici.
1: Amici,
2: maar je hoort niemand zeggen. Als derde bal alleen. Iedereen juicht toe. Maar met eigen rondtappen, als je de naam al hebt, kan je alles maken en breken. Dat was mijn commentaar.
1: Fantastisch. Ja? Dank u wel, mevrouw Dey. Dank u wel. Fantastisch. Lieve luisteraars, kijk naar de tijd. En, 3 minuten scheiden ons van het hele uur. Of 2 minuten scheiden ons van het hele uur. En dus zullen we onderbroken worden door nieuws en reclame. Straks bent u weer aan de beurt. Straks bent u weer aan zet. Mevrouw D, mooie reactie voor ons. Maar die no lobby voetbal. Dat je Lucas aan die scherp. Ja. 471-4291, dat is het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken. Tide Manteng. En Fosigwa Woyo of Kandi Gokba Woyo Idreka Oso. Je bent afgestemd op jouw favoriete zender, Maart Radio. The sensational station of the nation. We gaan met een pokoe eruit voor dit uur. En komen straks weer met een pokoe erin in het volgende uur. Tot straks, tot dadelijk. Blijf afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD, die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Bij Marta had je zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Hey!

0: Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885
1: of 0652 696 6322.
0: De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Etjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moksalesi, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard sommerboottocht. Orga, de Gentleman Party Service.
2: Lady P organiseert op zaterdag 31 oktober aanstaande de Jury Top Avond. En de deelnemende artiesten? Let's start with the ladies. Lovely Miss Nagina Davis, Genevieve Graciela Helstone en Patricia Van Dal. Dan gaan we naar de mannen. Rein Carot, Winston Echtelt en Delano Weltevreden. Al de artiesten die treden op onder de muzikale begeleiding van Glenn Gadam. Een kaartje die kost €30 en die zijn te verkrijgen via www.itickets.com, Nieuwdravers Restaurant, Ricardo's Eethuis en Boston Corner. De MC van de avond, Marta Heitz. De afterparty met DJ Meldivo en Zabaku. We beginnen al om 9 uur en gaan door tot 4 uur in de ochtend. Voor meer informatie bel je met 0641-600531. The place to be, Rona Events aan de Ronaweg 12 tot 14, 1043 AH in Amsterdam.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Theelezing.
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent. Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordevol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Goed, luisteraars, hier ben ik weer. U bent weer terug bij Maart Radio, Quotidien, zo lange. Uit de oude kazakodoos heb ik deze getoverd, hoor. En ik hoop natuurlijk dat het uw luisterstemming enigszins heeft, of alleszins heeft helpen veraangenamen. Wat gaan we nu doen? In dit uur hadden we het net over dus het voetballen en in de wereld tegenwoordig, maar ook het Nederlands voetbal. De trainer Ronald Koeman, die nu geen trainer meer is van het nationaal elftal, dus de bondscoach, heeft het bijltje erbij neergegooid. Zeg, oké, ik kap ermee, het doel is niet gehaald, want het doel was om de halve finale te bereiken. Dat is niet gelukt. Dat vindt u, Harry, zegt bijvoorbeeld, dat Oranje te verdedigend angstvoetbal heeft gespeeld. En 5 verdedigers en 4 middenvelders, dacht ik zo. En dan 2 of 3 middenvelders. En 2 aanvallers, waarbij de wingbacks, zoals ze het tegenwoordig noemen, op moesten komen als de bal, als het team in de aanval was. Nou, het team is niet vaak in de aanval geweest en heeft veel moeten incasseren verdedigend. Wat ertoe geleid heeft dat inderdaad de gelegenheid wordt gegeven aan de tegenstanders om binnen te dringen in jouw in een strafschopgebied. Met als consequentie dat de man kan laaien. Keeper Abu Froko Rokko gevaarlijk trangen in het grijp. En dat tikkie Oranje afgelopen week naar dat tik ding. En dat is daardoor zei. De rol van de arbiters, Tanano, tot nu toe de rol van de arbiters, dat is ook bespreekbaar. Het is ook iets om soms aan te ergeren. Het is opmerkelijk, soms verwijtbaar, hoe de arbiters hun beslissingen nemen. Maar ik geef het je te doen. Ik ben geen arbiter, dus ik kan het. Ik weet niet onder welke druk deze mensen daar staan om hun werk te doen in hun verstaan. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is wat ik zie. En het is niet altijd even leuk, hoor. Wat de arbiters presteren. Soms heb je het gevoel van, dit is nou pure partijdigheid. Het weer speelt ook een belangrijke rol. Harry heeft het ook gezegd, ik heb nooit eerder meegemaakt dat tijdens een voetbalwedstrijd, als de tsunami voetbalde, daar is de zon continu boven een bepaalde graden. Dat het spel onderbroken wordt voor drinkpauzes. Maar goed, dat is tegenwoordig zo. We zijn verder met het voetballen, met hoe we het voetballen zien, hoe we denken over het voetballen. En dus vinden wij dat het moet kunnen. Ja toch? Het moet kunnen. En dat doen we het ook. Om voetballers om te voorkomen, uitdroging, al dat soort verversanning, dan geef voor de voetballers de gelegenheid om tijdens de wedstrijd een slokje te kunnen nemen. Dan wordt de wedstrijd onderbroken. Artiman, u zit er spannend te wachten en zich af te vragen, gaat hij het erover hebben of gaat hij het er niet over hebben? Jazeker, ga ik het erover hebben. Laat mij de familie condoleren van de geweldige muzikant, getrokken uit de Surinaamse klei, Jeff Pokorny. De man is er niet meer, hij is heen gegaan. Het was een verrassing, een donderslag bij heldere hemel. De snelle pen heeft erover geschreven. Heeft een kleine uiteenzetting gegeven over Jeff Pokorny. Jeff Pokorny, die ik persoonlijk kende natuurlijk, zeker. Vooral tijdens een periode bij Bosse, was begenadigd door de schepper of de god van de stembanden met een fantastische stem. Een eigen stem, mooie stem. En hij kon hele mooie teksten bedenken. In het verleden heb ik het ook al aangezegd dat heb ik het ook al gezegd, bedoel ik, dat Jeff Pokorny die bezong het leven op dat moment, wat er op dat moment aan de hand was. Dat hoorde je in zijn tekst. Actueel. Vrij actueel met zijn teksten. Behalve dan de liederen die met culturele zaken te maken had. Had hij het echt ook over het gebruik van de telefoon. De dingen die met je gebeurden in het verleden als je pas naar Nederland kwam. Toen men voicemail had geïntroduceerd. Hoe men ermee omging. Ja, Pokorny had natuurlijk een sense of humor. Humoristisch in zijn muziek. En soms dood ernstige zaken kon hij bezingen, kon hij aan de orde stellen, kon hij aan de kaak stellen in zijn pokoe. Dat maakte hem uitzonderlijk. Hij woonde in Nederland en heeft op een bepaald moment het besluit genomen om terug te gaan naar Suriname, om daar voorgoed toch nog bezig te zijn met zijn passie, zijn muziek. Jeff Pokorny was geliefd bij velen. En dus heeft hij, of heeft zijn heengaan het land in diepe rouw gedompeld. We kennen genoeg pokoes van Jeff Pokorny. Ik ken niet alle bands waar hij in gespeeld heeft en dergelijke. Dat wordt u opgedist door collega's hier bij Maatradio's binnenkort. Maar wat ik van Jeff Pokorny weet is dat hij furore gemaakt heeft met onder andere Bosse Kuroro en later zijn eigen band The Generals. Genoeg pokoes kennen we, zoals Muilkorf, waarbij je kapot lacht. Hè? Maar de essence van wat hij daar, zijn tekst, wat hij bezong, was ernstig. Deze Jeff Pokorny. Dus kon ik me best wel voorstellen dat wanneer hij kritiek had op de politiek, dat niet prettig gevonden werd door de mensen die op dat moment het voor het zeggen hadden in het land. Dus die stonden niet aan de zijkant te applaudisseren voor Jeff Pokorny. Maar goed, het is de taak van iedere artiest om de mooie momenten van het leven van een volk, van een natie, van een persoon naar voren te halen, een schilder, een schrijver, een dichter, een zanger. Maar ook de minder mooie momenten van het leven naar voren te halen. En die boodschap begreep Jeff Pokorny als geen andere. Het is dus voor mij de hoogste tijd nu op deze zaterdagmorgen om een hommage, een eerbetoon aan Jeff Pokorny namens Maarten Radio te brengen. Met nogmaals de condolences aan de familie van Jeff Pokorny, de vrienden, kennissen, iedereen, de totale Surinaamse bevolking totale Surinaamse samenleving in Suriname, maar ook hier in Nederland en elders. Jazeker mag u ook met me meedoen. 471-4291 is het nummer. Maart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending. Of goedemiddag is het ondertussen.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Met Jan.
0: Jan, goedemiddag wees. Welkom.
1: Ja, ik las ook dat Jeff Pokorny overleden is.
0: Ja.
1: Maar niet lang geleden was er ook een andere kasseikommissiekant ook overleden.
0: Klopt. Een saxofonist, hè?
1: Ja, ja. En
0: een trompetist.
1: Vorige week, of anderhalf week, onze Bootsy is er niet meer.
0: Bootsy?
1: Ja. Inge.
0: Oh ja.
1: Bootsy.
0: Ja.
1: Die programma presenteerde. Ik heb hem goed gekend, want een tijdje hij is begonnen bij Mighty Radio, daar heb ik hem leren kennen.
0: Oké.
1: Okay. En daarna is hij bij een aantal andere stations of radio heeft hij gepresenteerd. Maar ik werd echt ik kreeg anderhalf week geleden een bericht dat hij overleden was.
0: Van
1: Helen Gilcock zag ik het bericht.
0: In Suriname?
1: Volgens mij hier hoor.
0: In Nederland, oké.
1: Okay. Ja, want hij woonde hier. Ik heb hem nog 2-3 weken geleden op de radio gehoord.
0: Gehoord, ja.
1: Want hij had bij Radio Freeman Grong een programma.
0: Oké.
1: Okay. Af en toe.
0: Er is niet echt veel aandacht aan besteed. Goed dat je het even aanhaalt.
1: Ja, want hij heeft toch zijn stempel achtergelaten.
0: Mooi.
1: Als presentator, als medewerker bij de lokale radio.
0: Ja. Ja.
1: Het is goed om, kijk, dat zijn mannen die Caribisch zender hoog houden.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Daar heeft hij een bijdrage geleverd.
0: Sorry, ja, ja, ja.
1: Dus het is goed, ik weet niet wanneer hij begraven wordt.
0: Nee.
1: Of gecremeerd hier of in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Maar
0: okay.
1: Goed, hij rustte in vrede, zullen we zeggen.
0: Amen, amen. Jan, ik ben de uitzender begonnen om dus te praten over de dingen die ons bekoren, maar ook de dingen die ons dus niet bekoren.
1: Wat zei je?
0: Ik zeg, hoort u me goed?
1: Ja, nu wel.
0: Oh, oké. Okay. Ik zeg, ik ben de uitzender begonnen om te praten over de dingen die ons bekoren in het leven en aan de dingen die ons ook niet bekoren. En in dit geval wereldkampioenschappen voetbal, daar kijken we allemaal naar.
1: Ja. Kijk, je moet de wereldkampioenschap voetballen nu kijken met een andere blik. En vooral waar het gespeeld wordt. En dat had ik ook gezegd tegen het team van Suriname.
0: Yeah.
1: De jongens van hier, dat het weer hun daar parten zou spelen. En dat is ook mede gebeurd dat ze het niet gehaald hebben.
0: Yeah.
1: Want kijk, in Europa is het altijd bijna competities worden hier gespeeld in de herfst en
0: In de iets koude maanden. Ja.
1: Koude maanden,
0: ja.
1: Winter.
0: Ja.
1: En dat zie je nu. Daarom hebben ze nu dat ze twee keer
0: drinkpauze moeten inlasten. Ja.
1: Even iets
0: inlasten,
1: moeten drinken.
0: Ja.
1: En de handel heeft, de commercie heeft daar ingezien, dus daar plukken ze met hun reclame ook een toetje bij.
0: Ja, geef ze zo gelijk. Goed, Jan, ik ga je vragen om te blijven luisteren en straks te reageren, want ik ga natuurlijk meer aandacht geven aan Jeff Pokorny, maar we hebben ook nog de heer Owen Venlo die straks bij ons in de uitzending komt.
1: Oké, okay, mooi. Hij was ook een tijdje niet 100%, maar
0: klopt.
1: Het gaat goed met hem.
0: Het gaat nou goed.
1: En Iwan Botse is weer woensdag thuis na zeg maar 2 maanden heeft hij gelegen in het ziekenhuis.
0: Zo.
1: En een paar weken voor revalidatie.
0: Ja.
1: Hij belde me donderdag dat hij weer thuis is.
0: Geweldig. Dank u wel voor deze update.
1: Hij zei me dat hij het een beetje in het thuis niet veilig is, omdat hij Toen heb ik hem geadviseerd, hij moet contact opnemen dat hij in zijn toiletbadkamer een badstoel en al dat soort. En tegenwoordig moet je niet bang zijn, je moet durven.
2: Ja.
1: Ja, als je op leeftijd bent, je woning aan te passen. Dus ja. Ik hoop dat hij werking van heeft gemaakt.
0: Nee, inderdaad, hij moet in ieder geval ervoor gaan om aangepaste maatregelen te nemen in zijn woning, gezien zijn toestand.
1: En dat heb ik hem gezegd, want hij zei bijna struikelde.
0: Nee, dat is
1: niet de bedoeling. En het huis hadden ze wel schoongemaakt, maar niet alles op zijn plaats. Dus ik hoop dat hij daar hulp gevonden heeft.
0: Mooi.
1: Maar wat het voetbal betreft, ik hoop...
0: Straks mag je daarop terugkomen.
1: Nee, heel even... Ik hoop dat Ronaldo, ik gun hem een WK.
0: Ronaldo,
1: Cristiano.
0: Oké, Cristiano.
1: Met 41 jaar. Ja. Hij is de ene oudste. Er is een ander die 43 jaar is.
0: Ja.
1: Die in dit toernooi speelt.
0: Ik hoop
1: dat hij het haalt, Ronaldo.
0: Hou wat...
1: Het zou een mooie afsluiting zijn voor zijn carrière.
0: Voor zijn carrière, ja.
1: Oké.
0: Ja. Mee eens. Hou wat kruid over en dan horen we je straks wel weer. Dank je wel, Jan. Dank je. Tot straks. Doeg, doeg. In ieder geval, laat me zeggen, iemand die ik heel lang niet gehoord heb trouwens, en ik weet niet wat de reden is, dat is Jerry van Spanje. Jerry van Spanje, zoals we hem noemen. Of Jerry uit Spanje, zoals we hem noemen. Die heb ik ook heel erg lang niet gehoord. Jerry, als je luistert, groetjes vanuit Maartradio. En ik hoop dat het goed gaat met je, dat er niks met je aan de hand is. En als er iets aan de hand is wat ik gemist heb, mijn verontschuldiging daarvoor. Maar jouw bijdrage wordt door mij in ieder geval altijd op prijs gesteld. Terug naar Jeff Pocconi. Ik kreeg een bericht, hij had het over maatschappelijke problemen. Jazeker had hij het over maatschappelijke problemen. Hij stelde die dingen aan de orde. In tegenstelling tot andere, vele anderen die op hun manier ook populariteit genereren uit die samenleving. Ook al zijn zij verantwoordelijk voor de teloorgang van onze jeugd is te denken aan sommige artiesten. Ik ga het daar niet over hebben vandaag, maar ik ga u wel vragen om samen met mij te gaan luisteren naar Jeff Pocconi. En ik begin niet met het nummer welke u zou verwachten, maar ik begin wel met dit nummer. Jeff Pocconi in zijn glorietijd.

Dit is Maarten Radio met de hommage. De eerbetoon aan Weiland Jeff Pokorny. Een man met een fantastische woordenschat in het strand.

kon heel erg scherp uit de hoek komen, hoor, deze Jeff Pocconi. Met wat hij bezong allemaal. En soms, ja, dan raakte hij deze en gene vol. Dat had hij gewoon. Omdat net zoals degene die dus die WhatsApp-berichten hier naar ons toesturen gezegd hebben. Hij had het over maatschappijdingen, over sociaal-maatschappelijke problemen. Over mensen, over gekonkel, geheugel, over verraad, bedrog, verdriet. Maar hij had ook een culturele, dat culturele had hij ook, in zijn repertoire. En deze Jeff Pocconi, hij was van vele markten thuis, zoboem. Dus deze bijvoorbeeld hebt u vaker hier bij Maart Radio gehoord. Dit is dan een gebed. Een gebed waarin hij vond dat het lastig was dat het, om rechtstreeks tot de schepper te komen. En dus moest jij, als je de schepper om een gunst, om genade vroeg, moet je langs een geëikte route gaan. En moest je langs een geëikte route gaan en dan kon je komen tot de Almachtige. Dat vond hij. En dat bezong hij onder andere op deze manier.

Dit is Maart Radio met een ode aan Weiland Jeff Pokorny. Is welkom.

Alles Jeff Bocconi, die we vanmorgen eren. Hij is er niet meer, 4 dagen geleden, enkele dagen geleden, heeft hij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld en is heen gegaan. Of zoals anderen zeggen, hij is tot hoger leven opgeroepen. Heeft achtergelaten deze rijkdom aan heerlijke Saranapoku, Surinaamse muziek, Kawina Poku. En zelfs Pintri heeft hij achtergelaten. Pintri Poku, Kawina Poku, moderne Kawina heeft hij ook achtergelaten. Bijvoorbeeld dit nummer, waar ik zeker weet

0: Marita Blamey Salmaker. Deze was een van de nieuwere pokus van Jeff Pokorny. Toen hoorde je nog de krachtige stem van deze zanger. Ik ga er niet dieper op in, dat laat ik voor onder andere andere programma's als Pokuma Juru. Maar hier in deze muziek, daar hoorde je nog, dat trof je, dat drong je bij je binnen. Met zijn pokoe, met zijn stem, Jeff Pokorny. Maar niet te onderschatten, de rol die de muzikanten ook speelden. Dat ding vloeide samen als een soort van, het kwam samen als een soort van samenstroom zo naar een bepaald punt. En daar explodeerde het in gezelligheid, in heerlijkheid, in schoonheid. En brengt plezier en brengt vreugde in de harten van de mensen die daarnaar luisteren. Deze, net hebben we gepraat over het feit dat hij maatschappelijke dingen bezong. Dit is politiek. Hier dook hij in de manier waarop dingen in het land Suriname volgens hem gingen en leverde op zijn manier dus kritiek op de manier waarop dingen volgens Jeff Pokorny in Suriname gingen. Laten we gaan luisteren naar Jeff Pokorny, dit nummer uit de CD Muilkorf. Geniet ervan.
1: Hey, Samashi, hey!
2: Op de
1: I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to

0: lo fei de ara, ma uno lo fei tan.
1: Aldus Jeff Pocconi, dankjewel. Jeff Pocconi, we gaan misschien straks verder met Jeff Pocconi. Maar we hebben ondertussen gasten in de studio. We hebben een heleboel bezoek. Hè. Naomi is bij ons op visite met Jongerenjeugdondernemersmarkt in Zuidoost. Daar hebben we een presentatie van met talenten van de toekomst in de spotlight. Jazeker. En ik kan u vertellen, lieve luisteraars, dat het hier bij ons in de studio vol is gelopen met jong talent, jonge mensen. En als ik zeg jonge mensen, dan bedoel ik echt jonge mensen. Zeer getalenteerd zijn. En Naomi gaat ons van de hoed en de rand vertellen. En de jonge mensen gaan natuurlijk zelf aan het woord komen. Waar zal ik mevrouw Naomi vragen om plaats te nemen? Om ons te vertellen wat deze jeugd, deze presentatie Jeugdondernemersmarkt Zuidoost precies inhoudt. Mevrouw Naomi is niet alleen met de kinderen. Ze heeft andere mensen ook meegenomen. Ik zie een bekend gezicht. Het is warm in de studio. Ik zie het aan de gezichten. Het zweet staat de mensen op het voorhoofd. Niet vanwege de spanning, maar vanwege de kou. Vanwege de warmte. Ik vraag deze fantastische Sranamang, die is meegekomen om de deur open te maken, dat ze een beetje ventilatie hier hebben. Mevrouw Naomi, van harte goedendag en wees welkom bij Maart Radio.
2: Dank u wel.
1: En ik heb het net gezegd.

0: jeugd, ondernemersmarkt Zuidoost, talenten van de toekomst in de spotlight. Vertelt u ons, want we willen alles weten van deze tory.
1: De afgelopen 10 weken hebben een stuk of 9 jongeren meegedaan met een cursus. Ondernemingscursus voor de jeugd van Zuidoost. Ze hebben daar verschillende lessen in gehad. En vandaag is de laatste les van de Money Challenge.
0: De Money Challenge. Wat moet ik me erbij voorstellen, Baya?
1: Nou, de Money Challenge was eigenlijk een uitdaging voor de jeugd. Dat ze het doel was om met €50 daar meer geld van te maken.
0: Ja, ja, ik denk dat ik het heb voorbij zien komen op het nieuws. Het grote nieuws, zeg maar. Inderdaad, toen maak je van een beetje geld meer geld. U heeft een paar van deze talenten meegenomen vandaag naar de studio. U mag ze introduceren, want ik heb een heleboel vragen voor ze. De eerste tegenover u is...
1: De eerste tegenover mij, dat is Fabian. Fabian, stel jezelf even voor.
2: Hallo, ik ben Fabian Fonseca.
0: Fabian Fonseca, bekende naam Fonseca. Fabian Fonseca, en u gaat door, u heeft meegedaan.
2: Ja, wat moet ik dan vertellen?
0: Alles. Hoe vond je het tot nu toe? Ga je anders om met geld? Zie je geld anders? Heb je een grotere spaarpot? Alles.
2: Dat is wel interessant.
0: Mooi zo.
2: Op zich. Ik zie geld niet op een andere manier. Ik weet niet of ik geld... Ik zie niet hoe ik geld nu op een andere manier moet gebruiken dan origineel.
0: Ik
2: zie nog steeds op dezelfde manier met geld om.
0: Je spaart op dezelfde manier als wat je deed voordat je aan deze cursus deel had genomen?
2: Ja, ik spaar gewoon. Als ik iets nodig heb, als ik iets wil, dan spaar ik gewoon. Of als ik voor een investering nodig heb. En ook als ik voor later... Maar als ik gewoon niet zie wat ik nodig heb en ik heb gewoon of wat ik wil en ik heb het geld, dan koop ik het gewoon nog steeds.
0: Oké, dankjewel. Ik kom straks weer bij je terug, want dat is niet alles wat ik van je wil weten, Fonseca. Naast jou, Fonseca, zit...
3: Orion Fonseca.
0: Ook een Fonseca. Ja. En wat vind je van die
3: cursus.
0: Dank je.
3: Ik vind het best leuk, maar... Ja, we verkopen dingen vandaag. En ja.
0: Jullie verkopen dingen vandaag?
3: Ja.
0: Wat zoal?
3: Iedereen verkoopt iets anders.
0: Oké.
3: Dus...
1: Wat verkoop jij?
3: Ik verkoop armbandjes.
0: Armbandjes?
3: Ja.
0: Zelfgemaakte armbandjes?
3: Ja.
0: Zo! Maar ik wilde zeggen Fonseca, maar je voornaam...
1: Orion.
3: Orion.
0: Orion. Maar ja, je hebt die luisteraars nu. Vertelt hoe oud je bent.
3: Oh, ik ben 9 jaar oud. En ja.
0: En je vindt het geweldig. Wat vind je geweldig? Om die dingen te kunnen verkopen, om die dingen te maken of om het geld te kunnen ontvangen?
3: Allemaal.
0: Fantastisch. Welke klas zit je, Orion?
3: 6.
0: Maar
3: eigenlijk groep 7, want we zitten al in de zomervakantie.
0: Oké, je bent, duidelijk, man. En aan de overkant van Orion hebben we...
4: Roman Fonseca.
0: Ook een Fonseca, Roman Fonseca. Hoe heb jij de cursus tot nu toe ervaren?
4: Ik heb het heel leuk gehad, vooral met de cursus en vooral met... elkaar de cursus hebben. We hebben heel veel dingen al gedaan, zoals een paar rollenspellen over hoe je dingen moet verkopen en dat een beetje.
0: Mooi. Je hebt kennis gehad nu, hè? Je hebt kennis over hoe je dingen kan verkopen. Je hebt het net zelf gezegd, ga je dat toepassen, ga je dat aan je Matisse?
4: Ja, ik ga zeker, want komende vrijdag gaan we een jeugdmarkt hebben.
0: Oké, nice.
4: En ik neem sowieso wel een paar vrienden mee uit de buurt.
0: Nice.
4: En dan ga ik ze ook gewoon een beetje vertellen over mijn business en zo.
0: Oh, geweldig. Ik zit met open mond naar jullie te luisteren. Over je business en zo. Je gaat ze vertellen. Je gaat ze aansporen om ook mee te doen. Hoe vonden jullie degene die de cursus hebben verzorgd? Want ik neem aan, juf, u bent niet alleen... met de kinderen bezig geweest. Zijn ook andere mensen met u, die u hebben geholpen.

0: Hoe groot was dat team eigenlijk, of is dat team?
1: De cursus deed ik samen met Jim. Die heeft een Money Challenge verzorgd.
0: Okay.
1: Daarnaast, naast de jeugd, waren er de moeders van de jeugd was aanwezig. Om ze te ondersteunen en om ze te helpen waar dat nodig was.
0: Oh, daar wil ik ook meer over weten. Ik kijk naar de klok en ik zie dat het nieuws en de reclame ons gaat onderbreken. We komen straks weer bij jullie terug. We gaan dus nu eventjes naar het nieuws en de reclame. En tot zo. En dat doen we met het volgende nummer. En Orion, ik weet dat je gaat dansen, maar niet op tafel, hè? Dit is Michael Jackson, hoor. In zijn History Tour.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Zonder vroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. 1/3 blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een

0: meteen een veilig thuisgevoel? Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordevol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
2: Oké, beste luisteraars, tijdens een bijeenkomst in No Limit ontmoet ik een lieftallige dame en ze gaat vertellen wie ze is en waarmee ze bezig is.
3: Mijn naam is Sandra Velten. Op Centrum Eiland Eiburg, daar zijn 27 straatnamen vernoemd naar verzetstrijders. Ik verzorg daar de wandeling. We lopen samen met mensen die graag willen weten wat de straatnamen, naar wie ze zijn vernoemd. Dan loop ik door 9 straten en ik vertel over de verzetstrijders en de martelaren. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. En aan het eind krijgt iedereen een kaart mee, zodat hij daarna zelfs ook nog een keer alleen de route kan bewandelen.
2: Wat een prachtig initiatief. Wiens idee is dat? En hoe komen ze erop om die straten te benoemen naar verzetstrijders en martelaars?
3: In 2019 heeft Femke Halsema, onze burgemeester van Amsterdam, die heeft toen verteld dat er 27 straten vernoemd zouden worden naar verzetstrijders en martelaren tijdens de slavernij en ook daarna. Ik kan wel een paar straatnamen opnoemen. We lopen langs de Virginiastraat, Kwasibastraat, Trimurtistraat, dat is vernoemd naar een verzetstrijder uit Indonesië. Maar ook Doedel doen we aan. Daar vertel ik ook wat over Doedel. Even kijken wie nog meer. Batimura bedoel ik. Verzetstrijder ook in Indonesië, de Molukken. Is even kijken wie nog meer. Anton de Kom. Tula. En Papa Koenders. Even kijken wie nog meer. Merdeka-gracht. Dit jaar doe ik er 9. Ja. We zijn vorig jaar begonnen. Dit jaar doe ik er 9. Nog niet alle straten zijn bestraat. Dus we kunnen nog niet door alle straten heen lopen. Mm-hmm. Maar volgend jaar doen we weer 9. En het jaar daarop doen we de rest.
2: Oké, voor de luisteraars die dit horen en misschien willen meedoen of meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
3: Ja. Informatie kunt u vinden op Hallo Centrum.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Suybring met het NOS-journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt.

0: reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tussen 12 en 2. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk.

0: Brandels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Brandels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie, ook de ME, was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 besten, zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, dat was leuk. Het
9: was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
11: Halleluja.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
12: Red Light Jazz Radio.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020-67-99-665.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordenvol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
7: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Amazing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: Dit is Mat. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Welkom bij het tweede uur van Bert Draait Gevarieerd. Eens in de 14 dagen, als de coupé er niet is, dan ben ik er. Met gevarieerde reis door het muzikale landschap. Een reis vol herinneringen en alle lekkere muziek.

0: Op speciaal verzoek.
1: Niet omdat ik één verhaal ben, maar omdat ik vele verhalen draag. Ik ben de rivier die ouder is dan namen. Ik ben het woud dat spreekt zonder stem. Ik ben de grond om de blote voeten, de rook van kruiden, de handen van mijn voorouders. De sambora die klopt als een hart. Ik ben inheems. Ik was hier voor grenzen, voor kaarten, voor papieren bepaalde wie ergens mocht bestaan.

kennis werd niet altijd erkend. Mijn volk werd te vaak klein gemaakt. Toch sta ik hier. Niet gebroken. Niet verdwenen. Zichtbaar.

En vandaag zeg ik, wij maken ons zichtbaar. Niet om toestemming te vragen, niet om onszelf uit te leggen. Niet om kleiner te worden zodat anderen zich groter voelen.

Ja, ja, als je dan het Surinaamse binnenland ingaat, dan kom je die kankantrie tegen. En een huge boom. Maar de muziek van de groep is ook om van te genieten.

sos grosso.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Zonder vroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. 1/3 blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In 1 van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden

0: prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Het laatste kwartiertje van Bert draait gevarieerd. Ik hoop dat u genoten heeft. Tot 12 uur gaan we lekker non-stop verder.

Ja, het is bijna 12 uur. Tijd om afscheid te nemen, want de boodschappen komen er zo weer aan. En vandaag wil ik een speciaal maatje feliciteren. DJ Simo is jarig. Van harte gefeliciteerd. Er mogen nog vele muzikale jaren bij jullie volgen en bij hem volgen. Ik ben er volgende week weer. En als ik er niet ben, dan is meneer Coupeder. Dus blijf afgestemd op Maart Radio. We zijn er de hele week, 24 uur per dag. Het was mij waar genoegen de eerste keer. Ik hoop dat u genoten heeft. Volgende week, volgende keer, terug in de reis. Een reis van herinneringen op het muzikale vlak.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zo

0: zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts.

0: Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

gaat Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please? Zeg maar.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de fraude hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid